op de achtergrond blijven meespelen. En de eerste scheurtjes in de coalitie worden zichtbaar na het vastgelopen asieloverleg. Partijen wijzen openlijk naar elkaar na het mislukken van de plannen in de Eerste Kamer. Volgens politieke bronnen loopt de spanning binnen het kabinet op en neemt het onderlinge vertrouwen af. De komende weken moet blijken of de coalitie de impasse weet te doorbreken. Tot slot nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur niet onder de 8 graden in het noordoosten en ook niet onder de 14 in het zuidwesten. Het blijft overwegend droog. De morgen begint afwisselend bewolkt met temperaturen die tegen de middag zullen oplopen tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. Het Rooms-Katholieke Aartsbisdom van New York keert $800 miljoen uit aan slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken. Zo'n 1300 slachtoffers hebben zich bij de zaak aangesloten die al jaren loopt. De schikking is een van de grootste tot nu toe in de Verenigde Staten. Volgens advocaten is het een stap vooruit, maar nog geen volledige genoegdoening. De regeling moet verdere rechtszaken voorkomen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Istanbul werden zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie hard in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Donald Trump is niet tevreden met het nieuwe vredesvoorstel van Iran, maar de onderhandelingen gaan wel door. Het voorstel werd via de bemiddelaars overgebracht, maar volgens de Amerikaanse president zijn de voorwaarden nog onvoldoende. Ondanks een fragiel staakt het vuren blijven beide landen zoeken naar een akkoord, terwijl militaire opties op de achtergrond blijven meespelen. En de eerste scheurtjes in de coalitie worden zichtbaar na het vastgelopen asieloverleg. Partijen wijzen openlijk naar elkaar na het mislukken van de plannen in de Eerste Kamer. Volgens politieke bronnen loopt de spanning binnen het kabinet op en neemt het onderlinge vertrouwen af. De komende weken moet blijken of de coalitie de impasse weet te doorbreken. Tot slot nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur niet onder de 8 graden in het noordoosten en ook niet onder de 14 in het zuidwesten. Het blijft overwegend droog. De morgen begint afwisselend bewolkt met temperaturen die tegen de middag zullen oplopen tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Het Rooms-Katholieke Aartsbisdom van New York keert $800 miljoen uit aan slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken. Zo'n 1300 slachtoffers hebben zich bij de zaak aangesloten die al jaren loopt. De schikking is een van de grootste tot nu toe in de Verenigde Staten. Volgens advocaten is het een stap vooruit, maar nog geen volledige genoegdoening. De regeling moet verdere rechtszaken voorkomen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Istanbul werden zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie hard in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Donald Trump is niet tevreden met het nieuwe vredesvoorstel van Iran, maar de onderhandelingen gaan wel door. Het voorstel werd via de bemiddelaars overgebracht, maar volgens de Amerikaanse president zijn de voorwaarden nog onvoldoende. Ondanks een fragiel staakt het vuren blijven beide landen zoeken naar een akkoord, terwijl militaire opties op de achtergrond blijven meespelen. En de eerste scheurtjes in de coalitie worden zichtbaar na het vastgelopen asieloverleg. Partijen wijzen openlijk naar elkaar na het mislukken van de plannen in de Eerste Kamer. Volgens politieke bronnen loopt de spanning binnen het kabinet op en neemt het onderlinge vertrouwen af. De komende weken moet blijken of de coalitie de impasse weet te doorbreken. Tot slot nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur niet onder de 8 graden in het noordoosten en ook niet onder de 14 in het zuidwesten. Het blijft overwegend droog. De morgen begint afwisselend bewolkt met temperaturen die tegen de middag zullen oplopen tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. Het Rooms-Katholieke Aartsbisdom van New York keert $800 miljoen uit aan slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken. Zo'n 1300 slachtoffers hebben zich bij de zaak aangesloten die al jaren loopt. De schikking is een van de grootste tot nu toe in de Verenigde Staten. Volgens advocaten is het een stap vooruit, maar nog geen volledige genoegdoening. De regeling moet verdere rechtszaken voorkomen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Istanbul werden zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie hard in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Donald Trump is niet tevreden met het nieuwe vredesvoorstel van Iran, maar de onderhandelingen gaan wel door. Het voorstel werd via de bemiddelaars overgebracht, maar volgens de Amerikaanse president zijn de voorwaarden nog onvoldoende. Ondanks een fragiel staakt het vuren blijven beide landen zoeken naar een akkoord, terwijl militaire opties op de achtergrond blijven meespelen. En de eerste scheurtjes in de coalitie worden zichtbaar na het vastgelopen asieloverleg. Partijen wijzen openlijk naar elkaar na het mislukken van de plannen in de Eerste Kamer. Volgens politieke bronnen loopt de spanning binnen het kabinet op en neemt het onderlinge vertrouwen af. De komende weken moet blijken of de coalitie de impasse weet te doorbreken. Tot slot nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur niet onder de 8 graden in het noordoosten en ook niet onder de 14 in het zuidwesten. Het blijft overwegend droog. De morgen begint afwisselend bewolkt met temperaturen die tegen de middag zullen oplopen tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten.
0: Het bloed van de stad. RTV NOF.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
1: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
0: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Mijn Toeke camerabewaking, het oer zegt horen in en roenom Jo Bedreuw. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
3: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
4: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
5: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, zo'n oeren.
6: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
7: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Rijkswaterstaat sluit het weekend opnieuw delen van de A2 en A12 af voor groot onderhoud. De A2 richting Utrecht is dicht tussen Everdingen en Oude Rijn. De A12 richting Den Haag tussen Utrecht en Bodegraven. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en tot een uur extra reistijd door ernstige verkeershinder en sluipverkeer. De Iraanse voetbalbond bekritiseert FIFA vanwege vermeende politieke beïnvloeding rond het wereldkampioenschap in Noord-Amerika. Bondsvoorzitter Tai eist garanties over neutraliteit, het gebruik van de Iraanse vlag en veiligheid voor spelers en de officials. Zonder die toezeggingen dreigt Iran deelname aan het WK te heroverwegen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Turkije zijn zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Vakbond FNV heeft gedreigd met stakingen in juni in het openbaar vervoer. Reden is dat de bond meer zekerheid voor werkenden wil, onder meer door aanpassingen in de AOW en uitkeringen. Wanneer en waar de stakingen moeten plaatsvinden, wordt nog overwogen. En dan het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
8: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
9: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
10: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
3: Wij onderhouden
4: en verkopen
3: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
2: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
5: Hemeltje lief, dit internet. Zelfs mijn labradoedel heeft meer pit.
6: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
5: Yes, dat is pas internet op standje turbo.
6: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
2: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
4: in Ford
3: en Opel.
7: Nou, bentjes, dik hier wat aan je.
8: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
7: Schitterend!
9: Boetengewoon Ludema, uit waterswaard, voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
7: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdreven.
10: De pannenkoektrein!
11: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
10: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
12: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigd gelitten. Al haar 30 hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
13: Tromeesje maar in beheining.
14: Maar gewoon CA plus een certificering.
12: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
15: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf van der Ploeg in Kollumerswaag.
16: Dit is RTV NOF.
17: Mijn no, harteklanken.

harteklanken non-stop. Van een kwartier vragen kennen jouw verziekjes van klankbord of verstrogja via uw telefoonnummer. Dat is 0412 44 1202.

Dit is Harteklanken non-stop. Van een kwartier vragen kennen jouw versiekjes van klankbord of verstrogja via uw telefoonnummer. Dat is 045 44 12 02.

Dit is RTV NOF. De mij Noal reageert worden naar de studio. Wolle jo in een bemoedigje, sterkte ta wenskje, in een feliciteren of samar een muzikale groerdwaan. Bel je dan nou de studio op het nummer 04 Walve 44 Tovenot.

0: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: TD Noord verkeert het ek nog, fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jester Nijtjerk.

0: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
1: Herbergvoestrum.nl.
3: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
4: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voor bij Santje in Waterswaard.
5: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
5: nofpc.nl.
4: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom Del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
7: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoensien.
8: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
9: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan weg.
8: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
11: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
10: Baarsmazitcomfort.nl.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
13: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
14: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Supermarktketen Jumbo haalt eiwitpoeders met vanille, aardbei en chocoladesmaak uit de winkels, omdat mogelijk soja aanwezig is zonder vermelding op de verpakking. Dat kan gevaarlijk zijn voor mensen met een soja-allergie. De producten zijn houdbaar tot maart 2028. Klanten kunnen de zakjes terugbrengen en krijgen hun aankoopbedrag weer terug. Het Nederlandse marineschip Zijne Majesteit Evertse keert begin mei terug naar Nederland. Volgens de ministers Jezielges en Veldkamp wordt de missie in het oosten van de Middellandse Zee niet verder verlengd. Het fregat beschermde daar landen tegen mogelijke Iraanse aanvallen op verzoek van Frankrijk. Rijkswaterstaat sluit het weekend opnieuw delen van de A2 en A12 af voor groot onderhoud. De A2 richting Utrecht is dicht tussen Everdingen en Oude Rijn. De A12 richting Den Haag tussen Utrecht en Bodegraven. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en tot een uur extra reistijd door ernstige verkeershinder en sluipverkeer. De Iraanse voetbalbond bekritiseert FIFA vanwege vermeende politieke beïnvloeding rond het wereldkampioenschap in Noord-Amerika. Bondsvoorzitter Tai eist garanties over neutraliteit, het gebruik van de Iraanse vlag en veiligheid voor spelers en de officials. Zonder die toezeggingen dreigt Iran deelname aan het WK te heroverwegen. En dan het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
15: It's getting hot in here.
16: Wat een sto, jong.
15: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
16: Oh?
15: Ja, van het gas.
17: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
18: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
15: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
17: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
19: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
20: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
21: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
22: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
21: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
23: Voel die traagheid. Dat blokkeert je energie.
24: Overstappen naar Kabel Noord. Dat is snel en voordelig internet.
23: Dat voelt als innerlijke rust op volle snelheid.
24: Kabel Noord, dat is goed varrelkoor.
25: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
26: Oeh.
25: Verhip, nu moet ik op mijn nieuwe pad grondverf.
26: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
25: Raadsma?
26: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
27: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
28: De pannenkoektrein.
29: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
28: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
30: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf van der Ploeg in Kollumerswaag.
31: Dit is RTV NOF.
32: Mijn no, klankbord.

Hartelijk is maar een hele goede morgen te wensen. Zal weer op 12 mei 2026. En jou binnen afstemt op Klankbord en mij een Vesco Vreje zou je het willen in dit programma. Klankbord is een geestelijk verzoekprogramma voor en van de Harkes. In je bemoedigje of in je lokwensje of samen in je groeten, dat kan als je belt naar de studio ta. Het telefoonnummer is 044-1202. En Hilly zal jou verder moeten wetsteen bij de telefoon. Joege is er voor de techniek. Lea via de cd's. En mijn naam is Jikke Wiersma. Wie wens je jou een protte harkes nog daar? En voordat we met de verzoekjes beginnen, draaien we eerst van de skinkels. Heer, ik hoor van rijke zegen.

En dus eerst een verzoekje, dat komt van Anneke Sudema. En ja, groet Ietsje Procé, Jannie de Boer, Stintje van der Zee en Jannie Elgersma, Gelly Dijkstra, Janke Boersma en Johannes Pasma. En Anneke wil draaien, letten van het Christelijk Kampermannenkoor. Gelukkig is het land dat God de Heer beschermt.

Douwe Herder kreeg van zijn vrouw Eke een bemoediging. En jo Douwe, mijn hartje naai, blijf bij me heer, want avond is nabij.

praat van allemaal die wil zieken, meesken en meesken in de rauwe bemoediging, Jan. En een groet is er van de gemeente Philadelphia, haar Ben en haar Beppesezes, haar Freunen, haar vriendinnen, vrouw Dornhout en alle bewenders van de zinnen. En jij wil draaien, litte van Wits en Tineke van der Heide, breng het kruis bij het kruis.

En Boutje Kobus die lokt weenske Tetsje Uterdiek, want ja, wie juster jidje. En Willem Kobus die is mooi jidje, ek voor jou alvast al ook weensken. Een groet is er van Griet van der Veen, Geert de Klaske, Johannes van der Veen, Piet en Geertje van der Veen, Willem en Tjitske van Dokkum en Sietse en Hindre Kloosterman. En Boutje wil graag draaien, Psalm 139, Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken.

En Jan en Jannie de Jong, die lok weenske Lize Wiersma, want morgen is ja jeetje. En een groet is er voor Aaltje van der Veen, Teke, Theo en verder al haar bekennen. Mannenkoor Urkseltjonge, verboven sterren licht leven.

Als je eenzaam bent of in het duister, denk dan aan mij en roep mijn naam. Met deze woorden ietsje van erbij, kreeg je een bemoediging van je vrouw Janke.

Stintje van der Zee, die ook wenskert Willem Kobus, omdat er een mooie jetje is. En Griet van der Veen Kobus, die wil lekker vast, ook wenske Jan aan Willem. En groet is er van Boukje Kobus, Geert de Klaske en Johannes van der Veen. Spreek mij van Jezus, mijn heiland.

Marie van der Heijden, die ook wenske tette Uterdijk, want juster wie jij jedje. Jo, mijn haarkje naar Remco Hakkert, mij het veske, licht staat met uw parelen poorten.

En Kees en Annie die willen papke, betterskip te weenske. En een groet is het voor Ingeske, Dini, Jan en Teetske. En voor Kees en Annie. De skinkeltjes, jongen. Geloof, hoop en liefde.

Marius Score, Pro Rega, die wil Douwe en Eke Herder, familie Groen en Annie en Bouke een bemoediging aan. En jij wil zelfs de eilidden van haar een koor. I love you, Lord.

volkje. Volkert en vrouwtje die groeten Aafke van der Kooi, Abe de Wille, Hans en Heli en Sietske en Thea, Gerrit en Focalina, Jurien en Anneke, Aafke Faber en haar Ben, Koos en Rita en het Tuuswagen Friese Longen. En volkert en vrouwtje die willen draaien, toekomst vol van hoop. En na dit versje geven we er even uit, harkens van het Nijsblok, maar gewoon lekker zitten blowen. Want na de klok van Jochen Oeren, dan binnen we er weer. Tot ziens.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
2: Tromeesje maar in beheining.
3: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
1: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
0: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
4: Let je hem gaan, vriezen, let je hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
6: tdnoord.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jeste Nijtjerk.
3: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
4: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
3: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
4: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
5: WOQS.nl.
6: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
7: Binnen je op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals brons, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
5: WOQS.nl.
8: Mij toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Njoggen Oeren.
11: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
12: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Nederlanders boeken hun zomervakantie voorzichtiger. Dat merkt reisbranchevereniging ANVR. Door zorgen over vliegen, zoals mogelijke kerosinetekorten, zoeken reizigers meer zekerheid. Volgens ANP veranderen ook populaire bestemmingen. Het Midden-Oosten verliest terrein door de oorlog, terwijl Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee, maar ook Kaapverdië en Curaçao, juist populairder worden bij vakantiegangers. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland, dat meldt het Pentagon. President Donald Trump wil de Amerikaanse aanwezigheid daar herzien. Duitsland telt momenteel ruim 36.000 Amerikaanse militairen, onder meer op vliegbasis Ramstein en bij het Europese hoofdkwartier van de Verenigde Staten. Jumbo haalt eiwitpoeders met vanille, aardbei en chocoladesmaak uit de winkels, omdat mogelijk soja aanwezig is, zonder vermelding op de verpakking. Dat kan gevaarlijk zijn voor mensen met een sojaallergie. De producten zijn houdbaar tot maart 2028. Klanten kunnen hun zakjes terugbrengen en krijgen hun aankoopbedrag volledig terug. Het Nederlandse marineschip Evertsen keert begin mei terug naar Nederland. Volgens ministers Jezielkus en Veldkamp wordt de missie in het oosten van de Middellandse Zee niet verder verlengd. Het fregat beschermde daar landen tegen mogelijke Iraanse aanvallen op verzoek van Frankrijk. En dan het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
13: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
14: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
15: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
16: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
15: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
17: It's getting hot in here.
18: Wat een stoojong.
17: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
18: Oh?
17: Ja, van het gas.
19: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
20: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
17: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
19: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
21: Nou, bentjes, denk hier wat aan je?
22: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
21: Schitterend!
23: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
21: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
24: De pannenkoektrein!
25: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
24: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
26: Bakken? Zullen we even op een stoel?
27: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
26: Baasmazitcomfort.nl.
28: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
29: Dit is RTV NOF.
30: Mijn no klankbord.

Ja, dus daar binnen we er alweer. En voor El die Kretterradio ook hier had, ik ken sinds Josse jouw harkje naar je programma Klankbord nog een oren te gaan. Wie kennen verder mij gefeliciteerd, zeggen wij. Want Teun en Harmke, die jou de lokweeskron heel laat heringa, omdat jij juster jij die weer.

Sitske Leesma die wil graag een groetje aan het volk, het vrouwtje Naafke, Afke Faber en haar man, de bewoners van het Naitejada en het Friese land, de Tuswaarg. Geef vrede, Heer, geef vrede.

En Heli Dijkstra die loopt weens Pieter Kesikma, want ja is Joetje en er is een groet voor haar zus. Durkje de Vries, die is Joet ek Jidje, ek voor jou de Lokwensken. En Heli wil voor je me draaien, litte voor duwpromis, 10.000 redenen.

Harkens, daar is voor een samen zaal naar de studio tabellen. En daar ben we jou ook tige dankbaar voor. Want wat is klankbord nou zonder uw harkens die reageren naar de studio ta? Ja, en nou moet ik zeggen dat we aan de klok van 10 uur al helemaal vol zitten. Reageren kan het meer, maar voor zelfs in een week sneeuwen. We hebben naar je kansen om te bellen en je mag je al van elke 10 voor 8 bellen. Let op, jeder had echt je zin. Van elke 10 voor 8 wordt de telefoon oppakt. En dan ging ik verder met je. Er is een haven, want Ingeske Veenstra die wil een bemoediging aan voor alle zieke mensen en een groet voor haar familie.

Familie De Vries, Fortuin Visser en Dijkstra, Penny Westra, Nel De Vries, Maarten en Reenske, Kees en Betty en Brita. Ja, krijg je alle keer een muzikale groet van Tine De Vries. En jij wil draaien letten van het Westlauwers Mannenkoor, Heilig Woord van God.

En Griet van der Meer, die wil iets en Janke van der Bij een hele protte sterkte te wensje. En Beppe Griet, die wil dan ook wensje Jan en Amy van der Meer, ja, Streeën Maaien, Jidje. Lisabeth van der Meer, die is Fjouwer Maaien, Jidje. Sietse van der Meer is Vijf Maaien, Jidje. Adje Rekker, Seis Maaien. Lieuwe Schelstra, Zoon Maaien. En Daniel van der Meer, Acht Maaien. En Griet van der Meer, die wil draaien litten wat de toekomst.

Ik zeg jij al weer dat je naar mij de verzoek is. Hij is nog even een meidealing van jou. Morgenmintje, 3 mei, dan is er in het dwarpshoes de jester in Twiesel der Heide werden zingen bij Wietse en Tineke van der Heide. Dit is de laatste zingen via de simmer. Het thema is Ik in mijn huis, wij zullen de Heere dienen. De tagong is vrij, wol is er collecte via de makke onkosten. Elke nien is van harte uitnodigen. Eens als de bezuinen klinken, uit de hoogte links en rechts, 1000 stemmen ons omringen, ja en amen wordt gezegd. Dit verske wil Tineke van der Wij als groetdraaierlid van haar memje van der Wij, tante Mientje, Corrie Alma, de familie W. Pitstra, Jan en Albert, Feikje de Boer, Rink en Rikje de Boer, maar ook de beide broers, Mel en Rozema, Jappie en Marijke, ome Willem en tante Thea en Hilly van der Bij.

Willem van Doezem, die is jouw jeetje en hij mocht 84 jaar worden. En Willem, jou krijg de lokweeske voor jouw vrouw Emmy. Tine de Jager had een groet voor alle familie, vrienden en bekenden en jouw Maya Jerenaya loopt een maand langs de wegen.

En Jaapke Pinaker die jou te leef, daar hartelijk groet van Riti en Itzer Hobing van Kallen. En jou wil draaien, Litte voor ProRegen. Heer, ik kom tot u, hoor naar mijn gebed.

Ali Werkhoven die wil Henk, Jan en Jet Snapper en Sjoerdje Boersma een hele protte sterkte te wensen en hartelijke groeten doen. Houd gij mijn handen beide met kracht omvat.

Annie en Jaring en Pietje, die lok wens ik je heel de heringa, omdat jij juster jedi wie je. En Jannie Elgesma, die wie afroende tongens, die je ik voor jou de lok wensken. Lucas Kramers is jongen, er is een God die hoort.

En dan kreeg in dit programma klankbord Willem Kopers ik nog eens een keer de lokbeensken, omdat hij mooi een jetje is. Dan begin ik even hoe nee, want het applaus ertussen, dat had niet in het zin. Willem Kopers die kreeg ik nog een keer de lokbeensken, omdat hij mooi een jetje is. En die lokbeensken die komen van Geert en Klaske. Tel uw zegeningen, tel ze één voor één.

En ik geef de dadelijk kut harkens mij. Ga met God en hij zal met je zijn. Dit versje wil Piet Kratje graag eventjes draaien litten voor elke nien die dit, naar dit programma harkert. Ja, want de beide oren zitten er alweer op van het klankbord. Dank u wel voor het reageren naar de studio ta en het harkje voor zelfs. Zonder jou geen klankbord. In na je week bijzonder wezen, weer een nieuwe klankbord tussen 8 en 10 horen en er mij al reageerd worden vanaf kwartier voor 8. Let op, kwartier voor 8, jeder had echt geen zin. Dan willen we hier nog eens team een hele mooie nuffelkensneu via de Taweenski. Een gezegende snijmoorn en graag tot de horen keer. Doeg!

0: programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haning Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
1: Autoschade? Wij fixen het. LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
4: Jan Cooks for You, met Janzelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten. En van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
3: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
2: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
3: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor makken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
4: WOQS.nl.
5: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
6: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Die well done quality stijl.
4: WOQS.nl.
7: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
8: Een telefoonmaker als Noor. Ja, die gaan werken.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: He he, zelfs mijn rollator is nog rapper als dit internet.
10: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
9: Zo, en clear. Nou pik net meer bieten.
10: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
11: Schoorsteenvegen Friesland, in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
12: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, tsienjen oeren.
13: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De natuurbrand tussen Weert en Budel is onder controle en is daarom vannacht afgeschaald. De brandweer blijft wel aanwezig, maar met minder eenheden. De noodverordening is ook opgeheven en activiteiten kunnen weer doorgaan. De brand ontstond donderdag bij een militair oefenterrein aan de Geuzendijk tijdens een militaire oefening. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 doden en tientallen gewonden gevallen. De bus raakte van de snelweg in de staat Nayarit en kwam op zijn kant terecht. Het voertuig was onderweg naar een spa. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico, onder meer door botsingen en branden. Nederlanders boeken hun zomervakantie voorzichtiger, dat merkt de reisbranchevereniging ANVR. Door zorgen over vliegen, zoals mogelijke kerosinetekorten, zoeken reizigers meer zekerheid. Volgens ANP veranderen ook populaire bestemmingen. Het Midden-Oosten verliest terrein door de oorlog, terwijl Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee, maar ook Kaapverdië en Curaçao, juist populairder worden bij vakantiegangers. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland, dat meldt het Pentagon. President Donald Trump wil de Amerikaanse aanwezigheid daar herzien. Duitsland telt momenteel ruim 36.000 Amerikaanse militairen, onder meer op vliegbasis Ramstein en bij het Europese hoofdkwartier van de Verenigde Staten. En dan het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
15: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
16: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
17: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
18: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
19: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
20: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more for men, women and kids.
19: Minkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
0: It's getting hot in here.
21: Wat is zo, jong?
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal vanaf.
21: Oh?
0: Ja, van het gas.
22: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
23: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
22: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
24: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
25: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
26: Oeh.
25: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
26: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
25: Raadsma?
26: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
27: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
28: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
29: Interesse? De pannenkoektrein.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. De plysje van Noordoost-Friesland had een mes in beslag naam dat voen waard bij een boetenskwalske opvang. In welk plak het mes krijgt ontroffen waard, dat is net bekend maken. Het lei in de bosjes en na een melding had de plysje het ophellen. Het mes dat zal vernietigen worden, zal het de plysje weten. Op deze dij van op gewonplakken simmerske temperaturen binnen tolven van de Njochentjen Frieske boetenswembaden iepen. De meeste zwembaden binnen eind april iepen gien, maar in onder oren kalm matte de meest nog even zwartje. Verste gasten van het boetenswembad op Skiermoens Eeg, die haar gelok. Daar giet het zwembad Juwet van het eerst iepen. En op het Ameland dwoort het nog wel even. Vanwege een probleem met een filter kennen meesten pas op 1 juni een doek nemen in het zwembad. In Schruisterveen is het boetenswembad de Wettervlekken Iepen en de Zoonwagen in Gietsjerk, daar kan ik zwom worden. Een tuin betocht in Burgum en die het notenschen is in China. Tuinontwerper Michel van Kammen die kreeg die opdracht voor een kunstexpositie. Het ontwerp maakt duidelijk zien hoe de sfeer in Nederland is, zo zei het van Kammen.
2: Zij willen echt het authentieke Nederlands, willen ze de sfeer. Dus er mag wel echt een bepaalde voorwaarde voldoen wat zij graag zien willen. Waar kan nou beter de historie van Nederland? En dat ben wij Nederlanders zelf.
1: In juni verliene hier kwam de opdracht bij een bin van Nederlandse Chinezen. De tuinontwerper die had er net lang hoe hij tocht. En dat koe ik net, want in 200 dagen moest het project klaar wezen. En dat is een duidelijk verschil met Nederland, vindt Van Kammen.
2: Waarin een heel eindachtig, ja. Ik in de snelheid hoe dit ontwikkeld is, is onvoorstelbaar. Wij hebben uiteindelijk de opdracht vorig jaar gekregen, in de simmer. En we gaan nu dus 15 maanden de opening meemaken en doorin ze terugginnen of stier er al een paar jaar. Dus binnen drie kwartier is dit hele park uiteindelijk gerealiseerd, inclusief gebouwen.
1: Het gaat om een grote expo. De komende maand worden de dijs van 124.000 bezoekers verwachten. En om het in perspectief te zetten, het terrein is twee keer zo groot als dat van de Floriade. Ontzag hier het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0511 44 12 02.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
0: Die autoschade laten maken? LalieteHaan.nl. Laliet met TH.
2: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
3: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
2: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nauw van nou is en echt bij het hoes past.
3: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
4: WOQS.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
2: WOQS.nl.
3: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
4: Mij Toeke Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Dit zit net op. Eerst maar eens een bakje.
6: Overstappen naar Kabel Noord. Dat is snel en voordelig internet.
5: Sa, dat is regeld. Dat smaakt naar meer.
6: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
7: Schoorsteenveger Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegerfriesland.nl.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Olve Oeren.
9: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Bij een groot brandincident in Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf volledig verwoest. Niemand raakte gewond omdat het gebouw leeg was. Door de rookontwikkeling kregen inwoners van Ermelo en Harderwijk een NL-alert met het advies ramen en deuren gesloten te houden. Ook verkeer op de A28 ondervindt mogelijk hinder. De eerste zomerdag met 25 graden zorgde gisteren voor drukte in Scheveningen. De politie was dit jaar preventief ruim aanwezig na eerdere incidenten met vechtpartijen en ongeregeldheden. Toen moest de mobiele eenheid ingrijpen. Dit keer bleef het, dankzij de voorzorgsmaatregelen, beheersbaar. De natuurbrand tussen Weert en Budel is onder controle en is daarom vannacht afgeschaald. De brandweer blijft wel aanwezig, maar met minder eenheden. De noodverordening is ook opgeheven en activiteiten kunnen weer doorgaan. De brand ontstond donderdag bij een militair oefenterrein aan de Geuzendijk tijdens een militaire oefening. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 doden en tientallen gewonden gevallen. De bus raakte van de snelweg in de staat Nayarit en kwam op zijn kant terecht. Het voertuig was onderweg naar een spa. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico, onder meer door botsingen en branden. En dan het weer. De bewolking neemt toe en plaatselijk kan er een bui voorkomen. Middag zijn er perioden met zon, met in het zuidoosten kans op een bui, mogelijk met onweer. De temperatuur ligt tussen 17 graden aan de noordwestkust tot plaatselijk 25 in het zuidoosten. Vanavond volgen meer buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. En tot zover het nieuws.
11: It's getting hot in here.
12: Wat een sto, jong.
11: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
12: Oh?
11: Ja, van het gas.
13: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
14: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
11: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
13: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
15: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
16: en Opel.
17: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
15: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
18: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
19: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
18: NOFPC.nl.
15: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
17: in Ford
16: en Opel.
20: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
16: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
20: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
11: Nou, bentjes, denk hier wat aan je?
21: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
11: Schitterend!
22: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
11: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaltijdsdromen.
20: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De plysje van Noordoost-Friesland had een mes in beslag naam dat voen waard bij een boetenskwalske opvang. In welk plak het mes krijgt ontroffen waard, dat is net bekend maken. Het lei in de bosjes en na een melding had de plysje het ophellen. Het mes dat zal vernietigen worden, zal het de plysje weten. Op deze dij van op gewonplakken simmerske temperaturen binnen tolven van de Njochentjen Frieske boetenswembaden iepen. De meeste zwembaden binnen eind april iepen gien, maar in onder oren kalm matte de meesten nog even zwartje. Verste gasten van het boetenswembad op Skiermoens Eeg, die haar gelok. Daar giet het zwembad Joert van het eerst iepen. En op het Ameland dwarrelt het nog wel even. Vanwege een probleem met een filter kennen meesten pas op 1 juni een doek nemen in het zwembad. In Schuusterveen is het boetenswembad de Wettervlekken Iepen en de Zoonwagen in Gietsjerk, daar kan ik zwom worden. Een tuin betocht in Burgum en die het notenschen is in China. Tuinontwerper Michel van Kammen die kreeg die opdracht voor een kunstexpositie. Het ontwerp maakt duidelijk zien litten hoe de sfeer in Nederland is, zo zei het van Kammen.
2: Zij willen echt het authentieke Nederlands, willen ze de sfeer. Dus er mag wel echt een bepaalde voorwaarde voldoen wat zij graag zien willen. Waar kan nou beter de historie van Nederland? En dat ben wij Nederlanders zelf.
1: In juni verliene hier kwam de opdracht bij een bin van Nederlandse Chinezen. De tuinontwerper die had er net lang hoe hij tocht. En dat koe ik net, want in 200 dagen moest het project klaar wezen. En dat is een duidelijk verschil met Nederland, vindt Van Kammen.
2: Waarin dan heel eindachtig, ja. Ik in de snelheid hoe dit ontwikkeld is, is onvoorstelbaar. Wij hebben uiteindelijk de opdracht vorig jaar gekregen, in de simmer. En we gaan nu dus 15 maanden de iepening mee maken en doorin ze terugginnen of stiert er al een paar hier. Dus binnen 3 kwartier is dit hele park uiteindelijk gerealiseerd, inclusief gebouwen.
1: Het gaat om een grote expo. De komende maand worden de dijs van 124.000 bezoekers verwachten. En om het in perspectief te zetten, het terrein is 2 keer zo groot als dat van de Floriade. Ontzaf hier het Streeknijs. Wils meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411 44 12 02.

0: alles wat je bent. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet.
1: Radio, tv en online.
2: RTV NOF.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
2: Tromeestje maar in beheining.
3: Maar gewoon CA plus een certificering.
1: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
0: Die schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Lalieten Haan. Laliet met TH.
4: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
5: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
6: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Minco Bouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
1: Oeh.
0: Verhip. Nu moet ik op mijn nieuwe pad grondverf.
1: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
0: Raadsma?
1: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
2: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
3: Herbert Voestrum.
4: Herbert Voestrum, Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
3: Herbertvoestrum.nl.
5: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
6: Een telefoon met krulsnoer. Ja, die gaan werken.
5: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: He he, zelfs mijn rollator is nog rapper als dit internet.
8: Overstappen naar Kabel Noord, dat snel en voordelig internet.
7: Zo, en clear. Nou pik ik net meer bieten.
8: Kabel Noord, dat is goed varrelkoor.
9: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
10: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
11: Schoorsteenveger Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegerfriesland.nl.
12: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
13: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Steeds meer mensen melden zich aan om burgerreservist te worden. Nederland wil op termijn 5000 noodsteunpunten en leidt daarom burgerreservisten op voor crisis zoals cyberaanvallen, rampen en aanslagen. De burgerreserveopleiding duurt 2 dagen en eindigt met een oefening. Het doel is om in de toekomst 130.000 burgerreservisten te hebben opgeleid. Bultrug Timmy is na weken vastzitten voor de Duitse kust vrijgelaten in open water van de Noordzee. Het dier werd per schip naar het Skagerrak tussen Denemarken en Noorwegen gebracht. Timmy strandde eerder bij Timmendorfer Strand en bleef verzwakt achter. Experts hadden kritiek op de stressvolle reddingsactie. Bij een groot brandincident in Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf volledig verwoest. Niemand raakte gewond omdat het gebouw leeg was. Door de rookontwikkeling kregen inwoners van Ermelo en Harderwijk een NL-alert met het advies ramen en deuren gesloten te houden. Ook verkeer op de A28 ondervindt mogelijk hinder. De eerste zomerdag met 25 graden zorgde gisteren voor drukte in Scheveningen. De politie was dit jaar preventief ruim aanwezig na eerdere incidenten met vechtpartijen en ongeregeldheden. Toen moest de mobiele eenheid ingrijpen. Dit keer bleef het, dankzij de voorzorgsmaatregelen, beheersbaar. En dan het weer. De bewolking neemt toe en plaatselijk kan er een bui voorkomen. Middag zijn er perioden met zon, met in het zuidoosten kans op een bui, mogelijk met onweer. De temperatuur ligt tussen 17 graden aan de noordwestkust tot plaatselijk 25 in het zuidoosten. Vanavond volgen meer buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. En tot zover het nieuws.
15: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
16: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
17: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
18: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
17: NOFPC.nl.
19: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertillen? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
20: Nou, bentjes, de keer wat dan,
21: je? We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
20: Schitterend!
22: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
20: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaltijdsdreven.
23: De pannenkoekrein!
24: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
23: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
25: Dit is RTV NOF.
26: My No, de Weekend Nieuws Show.
27: Dagelijks in de Weekend Nieuws Show.
28: Houdt u de uitkomst van een enquête waar het behoud van dwarshoes en basisvoorzieningen van bedaard.
26: RTV NOF, de Weekend Nieuws Show.

0: Elze Sneun tussen Tolve en Twa.
1: Nijs en Eftegroen uit de streek. Dit is de Weekend Nieuwsshow
0: op RTV NOF.
2: Ja, welkom bij de eerste Weekend Nieuwsshow van mei. Bij mij in de studio technicus Klaas Kempenaar en mijn presentator Dirk Kooistra. We openen dit oren mei Miss Montreal Justervert. En in dit oren hebben wij contact met het Alzheimer Festival in de Verstreen. Zullen wij uit haar oren een enquête onder inwenners van benaard over de toekomst van het MFC. En krijgen we weer tuintips van Sjoerd. Maar allereerst zeggen wij waarom op het evenement van de afgelopen weken Koning zijn in Dokkum. Onder telefoon hebben wij programmaleider van de besieten Anke Bielsma. Goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
2: Ja, hoe zorg je waarom op de koninklijke besieten?
3: Nou, ik zie er heel goed op waarom. Ik denk echt dat wij een heel mooi feest aan haar. Een goed visitekaartje achterlitten haar voor de rest van Nederland. En ja, vanuit ons programmateam moet ik toch echt wel zeggen dat we eigenlijk wel 100% het script volgen haar. En er zijn alleen nog meer dingen bij haar. Maar we haar eigenlijk niks oorslaan.
2: Nee, wat voor dingen binnen zal bijkomen? Ben dat die flesmop of ben dat oren dingen die toch extra
3: komen? Nee, want dat zijn echt wel dingen die met je heel goed tarieren. Maar ja, bigeliks het fotomoment op de Weensbergen bij de Moenen. Het is blunt een steen om dat de fotografen nog goede foto's maken kon. Maar ik dat prachtige logo in tulpen op de achtergrond en de Moenen erbij. Op het brechtje bij het Hellingpaad Ginzen. Nog weer een hele fotosessie horen. Ja, dat hebben we net gepland, maar ja, dat maken we wel het nog extra leuk voor het publiek wat aan de kant staat natuurlijk.
2: Ja. Nou moesten ze alve stempels zetten. In hoeverre ben je daar die alve onderwerpen kwam?
3: Nou, dat wie eind vliegen hier, denk ik, in september hiek dat wel ongeveer wat in de holle. Hè. Toen hebben we de route betocht, maar die 850 meter. Dan geeft een beetje chef van, en dat is net samen een route, daar moet ik een veiligheidsroute omheen lezen, daar moet een mediaroute omheen lezen. Dus het is ik net samen dat het even iets dwang is van, ah, dan pakken we nog even de breed strit en dan doe ik nog even dit en dan doe ik nog even dat. Zo werkt het net. Er zijn best een aantal bepalingen. Boppen dat maast tussen de 21 en 24 toeren mensen kwijt kennen. Dat is ik een eerst. En ja, dan komt ze op die route en dan is ze waar zitten mogelijkheden, waar activiteiten op plak vinden kist. En op basis van de aanbiedingsbrief die het naar het koninklijk huis gingen is, ga ik ook heel goed zien van, ja, waar gaan wij uzelf nou eigenlijk mee omdenen en waar binnen wij, daar ga ik een stuk op screunen. En dat gaan we in gearworking met de audio en communicatie helemaal uitbreiden. En ja, dan zie je zeggen, wat willen wij nou eigenlijk zien laten? Nou, de kernboodschap wie toch echt van, hoe doen wij dat je mooi elkaar? En de Friese sporters die van mij bovenaan, die geven we zien laten, is innovatie, is kunst, is cultuur. Ja, en vanzelf dat keerpunt en uw agrarische sector en de viskerij, dan denk ik dat al in een notendop zou dat dan niet haast eigenlijk alle ingrediënten.
2: En hoe gaat het met die ideeën? Heim die dan ik voorlezen met een onder RVD van ja, dit mijn wol of dit mijn net?
3: Ja, zeker. Hè. Nou, dan begin je een draaiboek te schreeuwen. En dat draaiboek, in het begin gaat elke mannen, maar ja, dat nemen ze de stewardgroep. En daar zit RVD in, daar zit de CS Koninklijk Huis in, daar zitten alle politie CS'en en veiligheidscensen die we in Nederland hadden. NOS zit erin. En dan bespreekt dat draaiboek. En dan geeft dus echt chef van, hey, wat kan wel, hinders mij daar wel, hinders mij daar op een oorplaak weer net. Dus ja, hier maak ik wel zijn waarom naar de tekentafel. Dat is echt het ziekje. Maar vooral wel heel erg vast horen aan het groen idee.
2: Ja, hij wil nog persoonlijk maar in van het koninklijk huis sprutsen.
3: Jazeker, ja. Oh. Ik ga heel uitgebreid met de koning sprutsen. Ik ga bij het koningsconcert met de koningin sprutsen. En ik ga me heel uitgebreid met prinses Amalia sprutsen. En ik maak zuske. Ja.
2: Mooi. En wat wie nou de boppenslag van de koningsdij en het koningsconcert?
3: Ja, dat is natuurlijk, als zij qua beeld, ik denk dat elk dat zien had, want dat is die voorop kranten, dat is het reetriende spektakel, zeg maar, op de ijsvlier.
2: Ja.
3: Mijn culturele hart die wel heel erg het boontje van de flashmob. Daar ziet wel echt de top van wat we in Friesland hebben. En de boeten, wat er gewoon een hele goede Bohemian Rhapsody deelt zetten.
2: Ja.
3: Wat echt nog eens het favoriete noemer van de koning, wie is hij zelf. Al van heel jong zou horen. Maar ja, als ik zag hoe mooi het Hans Jouta het kunstwerk maken had, wat op het broersplak stier. En ja, wat meestal daar een interactie wil met de koninklijke familie uithellen. Ja, ik had net echt een hechte punt in die zin dat ik denk, ja, al die momenten waarop dat iedereen even zijn geraak kregen had, terug of een gesprekje te beginnen of sjentelitten van wat zien hoe ze. Ja, dat ben alle jaar een oneenschakeling van mooie momenten.
2: Ja, om mij de woorden van Hans Wiegel afsluiten, het weer een buster balkbaden.
3: Ja, dat gaat er mooi zijn.
2: Zeker. Ja. Dank u wel, Anke Wielsma. En bedankt ik voor de organisatie van die hele mooie dag. Daar was het net alleen die, maar al die mensen. Al die mensen. Tierendank voor dit mooie dag, Anke.
3: Heel graag, Dien. En bedankt voor de uitzending.
2: Dank u wel.
0: Dit is de Weekend Nieuws Show.

0: Dit wie Adrie en Sa. En maar het nummer My Teeth. Ja, we gaan My Teeth eigenlijk ook een beetje zien. En ja, Sjoerd en Rijk ons komen. We zijn al druk bezig trouwens. Ja, om op alle planten op het desk te zetten. Lukt het nog een beetje Sjoerd?
1: Ja, ja, het gaat best. Ja? Nou, ja. We vierste volle mijn naam heen.
0: Nou, ja. Wie zei al, een keer beter te volgen of mijn naam of te min?
1: Inderdaad, toch? Klopt helemaal.
0: Mensen, ja, ik wat zien. Als ze volle keer ik via de webcam zien, was toen al je mijn naam haast.
1: Ja.
0: Ja, want het is ik weer de tier van tier Sjoerd. Hè? En dan, nou ja, de zijn er natuurlijk een beetje vaker zien. En de meesten gaan natuurlijk al die massaal de tuin in. Ja, en ze wil alles wel een beetje mooi, ja, perfect, misschien mooie kleuren. En de, ik zie wel, hoe haast heel wat mijn naam Sjoerd.
1: En van alles, ja, het meeste is al je wat, ja, het is nou een beetje de perkplanten die het nou, dus ik ga verschillende dingen mijn naam. Ja, wat perkplant mijn naam die goed op de schaart kennen en gewoon die, nou ja, goed fel op de zinnen kennen.
0: Ja.
1: Daar is toch wel wat onderscheid. In net alle perkplanten toch het, nou ja, goed in schaart of goed op een zinnen.
0: Nee, maar hoe weet je dan, kun je dat eigenlijk een blom zien toevallig? Dus had het een goed over de zinnen kennen of goed over schaart?
1: Nee? Nee, dat is net per se zien. Dat was echt weten welke soort dat dan hamast.
0: Oké, okay, dat is gewoon een ervaring, maar dat is eigenlijk leren. En daarvoor moet ze natuurlijk ook naar Jemta.
1: Ja, precies.
0: Ja, maar de ervaring, als ze zeggen, we willen graag in, had die wat in skaart zitten.
1: Ja.
0: Dan moet ze, want welke moet ze haar eventueel Sjoerd? Had ze in skaart staan?
1: Nou, in skaart, ik had hier de, nou ja, dus een hele ouderwetske in, die het in skaart kende, de vlijdige lies. Dat,
0: ja, oké.
1: Okay. Dit is een mooie roze.
0: Dit is een oude blom bedoeld.
1: Ja, die is bij me vroeger eigenlijk al. Zo lang is dat op de markt.
0: Maar zou dat in de nood naar deze net?
1: Nee. Dat is misschien een maand of 12.
0: Ja, nee. Maar dat ben een oude blom.
1: Ja, en dan had je de fucsiatie zien. Die doet ook altijd goed op een skaartkant.
0: Ja.
1: En dat had ik in al die verschillende kleuren. Dus de, ja. Kist, in, zelfs in een schaduw, in een donker hoekje, kun je dat nou wel fleurig krijgen.
0: Dat is wel mooi, want ja. Dan had je zelf een beetje deper zitten. En jou die blom, je ek een beetje
1: natuurlijk.
0: Vrolijkje.
1: Natuurlijk. Ja, een beetje kleur uit jouw leven, hè?
0: Ja, ja, want nou ja, hier zie je eigenlijk al je blomkes met verschillende kleuren. Hè? Dus als je kijkt al, ja, dan wil ik altijd nee ontwikkelen.
1: Ja, ja.
0: En dus de kleuren is eigenlijk onbeperkt.
1: Dat is just Sint-Wurg echt de mooiste, de gekste kleuren. Hoe feller, hoe mooier. En dat ontwikkelt zich heel snel de laatste jaren. In de zei ik, die vlijdige lies, die is bij vroeger ook al, dat is dus een ouderwetse plant, maar was nou bijvoorbeeld die, deze tungerbras, dat is echt iets van de laatste jaren, dat is super mooi. Het is eigenlijk nou ja, een beetje zuurstokroze dit haast, maar die haast is ook in het wit, in het rood, oranje, geel, echt in alle in die hele felle kleurtjes. En als die dan mooi in de blombak zet er een goed voeding bij. Dan bloeit dat echt de hele symmetro.
0: Ja, toen had je een mooie tuin, toen had je mooie kleur, maar eigenlijk is het eigenlijk wel goed van insecten natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Dat
1: ja.
0: Is eigenlijk een voordeel.
1: Zeker, zeker. Al het bloeiende, dat is goed voor insecten dan, hè?
0: Ja, ja, ja. Want ja,
1: ik zie het wel natuurlijk het ene. Eerst wat een inheemse plant had, dit is natuurlijk net al je inheemse. Een inheemse binnen weer wat beter dan deze. Je zit dan, soms bloeien ze wel heel mooi, weer wat minder nek daarin, maar het is altijd goed.
0: Het is al, ja, want de insecten gaat natuurlijk nederig deze bom. Maar nog zeker wel, haast er een passie voor de kleur roze of hoe ligt dat? Want het is hier haast al je roze.
1: Ja, nou,

0: nodig, deze bloemen. Maar nog zeker wel, hast er een passie voor de kleur roze of hoe liggen dat? Want het is hier haast al je roze.
1: Ja, nou ik denk volgende week is moederdag. Dan stem ik het maar een beetje op roze aan. Dat vinden de meeste mensen vaak wel mooi.
0: Ja, nou, top. Ja, daar haast goed doen uit achterin. Want ja, moederdag natuurlijk, hè.
1: Ja.
0: Binnen dan een bepaalde plannen zei van, oh, dat zoiets mooi was van Memmerdijk bijvoorbeeld.
1: Nou, als je ga je nou, dit is dan een hangpad. Ik ben zien de roze tint, maar van de Memmen die orenkleuren mooi vinden, dat hebben we natuurlijk in alle kleuren. Maar dat, ja, mooi onder pergola of bij de Fador onhek. En dat bloeit echt fantastisch lang de hele symmetro. En dan heb ik nog de hangzak.
0: De hangzak? Ja. Is dat wat niet? Sjoerd
1: net? Nou, dit is er al aan het leren, maar dat was super mooi. Dat is eigenlijk een beetje verticaal tuinieren. Er zit een buis bovenin. Ik is vol je het met water, dus dan wordt het super mooi. Het wordt eigenlijk één schilderij onder een muur van bloemen. Zo maakt het hartstikke.
0: Dus die bloemen rijden hunzelf. Maar ze gewoon die buis wel en, ja. En dan moest gewoon zwaar die had weer inbloedsen. Zwaar die wilde dat ze zelf weer krijgen.
1: Ja. Ja. Dat was dus heel lastig weer, ja. Maar dan hadden die kwekers goed doen uitdacht.
0: En dat is ook onderhoudsvriendelijk.
1: Onderhoudsvriendelijk, ja. De nieuwe soortjes die in die planten, die skin je zichzelf. Dus dat betekent dat net de uitbloeide blommetjes eruit hoest te heen. Dat valt er vanzelf uit en dan maakt het er weer naar je knoppen.
0: En schat iets is bijvoorbeeld bij een onskutting.
1: Supermooi.
0: Ja. Ja, een keer voor jou of vier wat bericht, ja, dan haast een hele mooie tuin.
1: Ja, een mooie griene skutting haast dan.
0: Ja.
1: Een bloeiende skutting eigenlijk.
0: Een mooie bloeiende skutting, maar al die verschillende blommetjes. Ja, dit ben een roze met natuurlijk ook weer orenbloemen.
1: Ja, en als het dan een beetje op verschillende hechten zing is het supermooi.
0: Ja, ja. Nou, en maar nog over verder, hè? Want er zit eigenlijk een heel groot apparaat.
1: Ja, dat is
0: ja, ik zei het apparaat, ja, want de naam zei je net volgens
1: mij. Nee, dat is dan de mandeville. Dit is dan een tricolor. Er zitten dan twee verschillende kleuren in een pot. Maar die had dus eigenlijk gewoon in het rood, roze of witte in de enkel kleuren. Dit soort, als die in de oerpot is, die een iets grotere pot. Dat die even verse groen en even goed voeding erbij. En wie krijg je geen vorst in de jas, dan bloeit er haast om december daar.
0: Oh, dat
1: is super mooi.
0: Heet het een lang bloeier of laag bloeier? Hoe heet dat?
1: Nee, dat is gewoon een soort kuiplant. Die bloeien vaak volle lange trog.
0: Wat is nou precies dan een kuiplant?
1: Een kuiplant is een plant die, als die bij het winterdij vorstvrij naar binnen zest, dan kies ze oerhoren, zodat ze volgend jaar, dat ze dan weer boetenserk is, dat ze dan weer opnieuw beginnen.
0: Dus ja, oké. Okay. Dus ja, ik zei het net volstaan. Maar eigenlijk is de tekst misschien als een verse plant, maar dan naar binnen te brengen.
1: In Spanje is het een verse plant. Samen is het zien. In de land waar het mooi waar is, daar is het vers.
0: Nou, hou me ook mooi waar, hè? Temperaturen. Dan komt natuurlijk ook. Maar die hitte, al deze bloemen kunnen natuurlijk net door.
1: In principe kan alles er wel horen, maar dan was het alleen nog. Er wel in het ding, het komt al uit Kassenwij. En dat het dan sahit is en de zinneskien, dat het net juist waar je uit de winkel en de 14 dagen vol in de zinne zetten. Maar daar is even een dag in het skaast in. Dan kan het even een beetje wennen, maar door is het toch zien dat het blijft verbanen kan. En dan krijg je er een beetje een witte waas
0: in. Ja, en dan komen ze bij die natuurlijk en zeggen van Sjoerd, dit hebben we al gekocht en dit is verkeerd. Maar eigenlijk, je moet eerst een beetje rust gewoon, ze moet eerst acclimatiseren.
1: Ja, een beetje acclimatiseren ontzinnen. Ja. Maar ze is nou boeten dat we bewolken, die krijgt heen een paar spotjes op het raam. Dus nou kun je het gewoon boeten zetten en dan wendt het vanzelf wel weer dat zinnen erbij komt. Maar die echt hele zinnige dagen had, met die droegende wind, dan moet je er even een beetje om denken.
0: Yes. Nou, en nou ja, ik zie een dahlia.
1: Ja.
0: Dat bent daar eigenlijk planten van vroeger of net?
1: Ja, maar die heeft ik kies daar volle soorten in. Ik weet niet eens hoe ik het omschrijf, maar de roze met wit, supermooi.
0: Want die staat mooi plaatsen. En middenrug, je hebt witte, reet, oranje en roze. Dus die kerst, dat kent alle kleuren.
1: Alle kleuren, ja. Voor elke liefhebber is er wel een kleur.
0: Ja, dat is wel mooi, want je kent je eigen ding.
1: Precies.
0: En had je het net weten, je kunt altijd een bij Sjoerd of de collega's daar. Van toen kun je altijd natuurlijk even vragen van past dit bij dit en past dit bij dit.
1: Ja, klopt helemaal.
0: En hoe zit nog maar die Spaanse Margrieten? Had ik mijn naam Sjoerd?
1: Ja, hier heb ik de Spaanse Margrieten. Die peers en de gele en nog een beetje bronskleur is daar.
0: Oh ja.
1: Superleuk. Die moet echt vol op een zinne zetten.
0: Oké, dus die moet echt in de zinne.
1: Ja, als die op het skaat zet, dan de blom die er nog op zit, gaat eruit. En dan gaat er eigenlijk echt net weer bloeien van het zimmer. Dat maar die gewoon vol op een zinne stingen. Oh, dus dan wordt het helemaal niks.
0: Nee. Zee, en dan is het mooi, hou je dus in het tuincentrum binnen. En dan heb je, meestal vrede kunnen. Die collega's of Sjoerd zelf van, ja, ze stinnen eigenlijk altijd in.

0: in zinnen welke plant mag ik dan hebben?
1: Ja, ja. Nee, die komt, dat is dan de Spaanse Marguerite. En dan doen we het brugje naar de oleander uit Spanje die we daar zelf importeren. Dit is dan een nieuwe soort. Dit is de Oleander Evolution.
0: Ja.
1: Dat is een compacte soort. En dat is de gewone...
0: Echt inkwander drukt als waar, zo?
1: Ja, zo koest het was zien. Het is een dwergsoort. Die bloeit volle rieker en die bloeit mooi green. Dus als die gewone soorten haast die er eerst winnen, die worden naar 12 meter heeg. En dan zitten bovenin wat blomkjes en dit wordt een meter heeg. Maar dat bloeit gewoon echt de hele simmerik terugbloeien. Dus dat is echt een verbeterd soort. Dat is nou een eerste 12 per markt, maar het is super.
0: Oké, okay, en daar hoe stek wijn rond de wand dus? Ja, want de binnenlands meesten die willen natuurlijk een heel mooie tuin. Maar ja, je wil er eigenlijk weinig gewoon van. Hè? Het mooie liedje en veerde net.
1: Ja. Ze noemen natuurlijk een oleander ook weer een kuiplant. Dus die maakt ook weer een beetje op een... Die is winterhut, zeg maar tot meer 4. Zo maakt het een beetje zin. Dus als je een beschutte achtertuin hebt en je een beetje in de zuidmuur rond, dan leeft er hem wel. En dan kun je hem gewoon in een grote pot zetten. En dan zet je hem ook weer even binnen onder de kapping. En ze draagt vriezen, je hebt even in de garage. En dan even naar boeten. En dan kun je er een plezier van haar.
0: Ja, dus zo'n plant was eigenlijk net voor het, net in de kamer zetten, want dan is de oergang te...
1: Ja, dat is dan ik weer verkeerd. Dan is het weer te warm.
0: Juist. Ja, dus doe maar zo zwart, dus dat ze altijd een beetje gelijk op een gelijke temperatuur zitten.
1: Ja. En lucht in, ze maakt lucht staan.
0: Die maakt die lucht staan?
1: Ja, nee, maar ik in de winter, als het moe winter was, dan was ze lucht veel zetten. Net in een donker hok, en dan gaat het rijk kapot.
0: Oké. Okay. Ja, dat zijn al je weekjes natuurlijk. Hè? Ja. En ja, hij net weten, zou ik zei van ja, ze kennen al die mensen natuurlijk ook.
1: Ja, ja. Of even naar het programma luisteren, dan wil ik dat graag vertellen. Hè?
0: Ja, nou daarom. Ja, want ja, de meesten natuurlijk, er zijn een heel soort planten, sure, hè?
1: Ontzettend volle, ja. Ja.
0: En dan mag je al je maar één weten. En je weet dat. Maar ja, meestal kan ik wel eens even op internet zien.
1: Ja, ja, dat is natuurlijk wel heel makkelijk om...
0: Het is makkelijk, maar het kan ik wel eens verkeerd erin. Hè? Want de een zei dit, de oor zei dat soms. En ja, je moet echt een man met ervaring hebben.
1: Ja, maar dat is natuurlijk meestal... Je hebt zoveel wel apps. Dan kun je even de foto's scannen. En dan zie je 14 dagen van nou, wat voor plant is het. En dan kun je meestal kijken een hele product zelf doen. Maar dan ben je toch al die dingen dat online staat, ja... Dat is eigenlijk net altijd de waarheid. Nee, dus,
0: en nou ja, krabs dan wel eens even achter de heren van het ding van hoe komen ze daar nou bij of net?
1: Ja, ja, maar
0: ja. Maar ja, staat iedereen zijn eigen werk, zijn eigen hobby's, zijn eigen ervaring natuurlijk. Hè. En welke pot houden we net hans, hoor?
1: Volgens mij houdt het al aardig bij dingen.
0: Ja,
1: hè? Ja, hier nog verbenaatjes.
0: Een?
1: Verbena.
0: Verbena.
1: Dat is ook weer een... dit is dan een festivalkorrel. Color. Ja. Dat is... Drie kleuren in je pot. Ik werd vol op een zinnen. We werd eigenlijk net heger als dat er nou is. Een centimeter te zien. Dus zo steeds nou in de volle groen zetten. Dat wordt dan echt een plakkaat van 60 bij 60 centimeter. En dat bloeit echt de hele simmer erop. Vol op een zinnen. Net winterhut natuurlijk, maar was super mooi.
0: Maar ja, doe kist natuurlijk heel mooi onklaaien.
1: Ja. Het enige is, maar ja, maar... Meestal komen vaak van, ja, wie ziek iets. Dat maar vers wijzen, maar de hele simmer bloeien en... En nog ik nog wintergreen wijzen, maar ja, dat zijn eigenlijk dingen die bestellen dan net. Dus dat maakt een beetje de mix van, dat is een beetje wintergreen planten die het wel winterhut binnen. En als dan wat perkplanten tussen trom mengt, dan... Een
0: beetje tronk van heen en ja, dat in de oren net oppiet als waar.
1: Nee, Maar ja, in de tuin blijf je altijd bezig en dat is echt het mooie om te tuinieren.
0: Dat is weer en dat ontspant ook wel.
1: Zeker. Hè? Ja, even de holle leeg.
0: Even de holle leeg, en neem maar op. En je bent in mijn oordeling bezig. En dan denk je van, hé, ja, wat vind ik hier nou weer? Ja. Neem maar op. En hoe zou dit nou weer maken? Onkomst neen. Ben je dan een keer?
1: Zeker.
0: Want ja, moederdag is Hasselsafier.
1: Ja.
0: En nou ja, die mag, wat zeg, hangzak.
1: Hangzak, ja.
0: Zou het populair worden hierin om jou vertiefd?
1: Ik hoop het al. We hadden flink op inzetten, dus... maar het is echt super mooi om te gaan.
0: Ja.
1: Als je een boeketje bloemen had, dat is vaak maar een week is het wij. En dit hing het met me aan de schutting. En daar had ze in augustus had ze er nog plezier van.
0: Ja,
1: dat is meestal een hangpot precies hetzelfde.
0: Ja, ja, ja, want ja, zo'n hangpot die mag zelf wel wat aan, hè?
1: Ja, wel wat aan. Dan ga ik deze. Als je deze had een waterreservoir aan de onderkant. Ja. Dus dan hoe steek ik net bovenop wat aan? Ik is gewoon hier onderin wat aan. Dus je hebt min max.
0: Ja.
1: Dus dan op een gegeven moment, als je zakken wordt, dan doet ze hem bij veel bij beter de max. Dan Ik ken het net misschien.
0: Het was steeds makkelijker maken.
1: Maar rest doet er ook mij trekken.
0: Ja, nou, dan wel. Dan moet ik klikken komen. Hé, hey, Sjoerd, mij die dank je dat je hier in West bent. Weer een uur. En de luisteraars ook weer van alle mooie tips. Maar ook mooie plantenschillen hast. En ze weten in ieder geval, ik werd ze dus onkomst heen. Ik van mij, maar ik van alle oude dagen
1: ja, toe. Ja, ik maar ze alle... Van de week al even jij er komen natuurlijk, want sneen is het al met mijn dij. Dus dan wat ja. Met sneen hem jaar eigenlijk samen. Ja, wat dan verjetten ben je dan?
0: Dan is konden, maar ja, dan has hem dan wordt het een flat sneen. Maar met mijn dij. Nee, hartstikke bedankt, Sjoerd, dat je west bent. En ik wens je succes. Dank mij de verkeer.
1: Dank je wel.
0: Ja, heiden. Ik zou zeggen, ga naar Tuin in de Westerheen voor zijn mooie hangzak.
1: Met hem gek op.
2: Dit is de Weekend Nieuws Show.
3: Mij Teke Kooistra.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: En dan, dan gaan we terug naar Streeknijs. Want vanwege de onharende droogte hield zo'n 19 april een smoke- en stookverbod in de gemeente Dartmedeel. Het verbod is ingesteld op advies van de veiligheidsregio Friesland, omdat het risico op natuurbrand op de steed grut 1 is. In bosken en natuurgebieden mag net smoked worden en is het meisje van vuur verbinden. Dat hield ook voor Lietser Griengebieden en in de Iepenloft. De maatregel blijft voor het eerst van kracht. In Lietse oorzaak, liet als een sigarettenpeuk of een stuk glas, kunnen we de brand met grote schade aan de natuur. Het is nog altijd onduidelijk waar de verbeende tagong bordjes bij de kwelders van Ternaat en Wieren voor het hel had. De boeren, die eerder deze maand die plaats waren om het gebied af te sluiten, werden op meerdere plakken verdwenen. De afsluiting zorgt voor twaalfspeld in het dorpen. Naast de wetverder van de werkgroep kwelderbeheer in Wieren is bescherming in het breedseizoen logisch, natuurlijk, maar roept een ierenverbod vragen op. Rijkswettersteed liet weten dat de boeren net door de organisatie zelf voor het hel binnen en waar achter ze dwingen zit en of de bordjes weer omgeplaatst worden, is het nog net duidelijk. En dan houdt de actiegroep de Dolomina's die vreet om een omtanken van het werk aan vrouwenhuisjes op het bevrijdingsfestival in Friesland. Komt het tiertje, 4 maaien. Dat is juist ermee een protestactie op de Dijk van de Arbeid. In verschillende Friese dorpen, waaronder Verwert, Holwert en Brandrum, hongen actievierders poppen in draaddoeken bij standbeelden van historische mannen. Daarmee wil je het vaak onzichtbare zwartwerk van vrouwen onder de aandacht brengen. Nefs de Dolomina's konden een soort van deze mannen hardenwerk alleen nog doen, doordat vrouwen thuis voor de huishouding waren. Ik wies ze op de brieke verhouding in standbeelden. Mannen worden volle vaker eerder als vrouwen. De actie in Friesland maakt deel uit van de landelijke campagne.
0: RTV NOF Waarberjocht.
2: Ja, je hoort een zuidenwind die het letterlijk zuidwestelijk wordt. Eerst zinnen, maar in de medio wolkenvelden met zijn ogen dan zinnen. Het blijft droog. De matige zuidwestenwind neemt in de medio ta ont vrij krachtig. Temperaturen liggen om de 16 graden op het water, ont 21 graden in het zuiden. In de nacht bewolken 10 graden en kans op een tongersbui en een mistbank. Voor Utrecht morgen meest bewolken, maar in de medio enkel pittige buien met kans op tonger. Met een matige in buien krachtige zuidwesten liggen de temperaturen om de 16 graden op het water rond 18 tot 20 graden in het zuiden. Manje en tiensje met een noordenwind 13 tot 14 graden met een afwisseling van wolken en zinnen met op een manje nog een spotrein.

0: Ja, Dark Before Dawn van de Haagse band Son Mieu. Het MFC in Breda. Al jaren is het een slepend dossier van de gemeente Noord-Friesland. Maar het heel of wat in een oors in het dorp of in een Lidse gebouw of de functie van het gebouw behoren. Alles net in Lidse vorm. Belangrijk is daarbij wat inwenners zelfs willen. In het dorp had een enquête west waar er alles van wit is. Douwe Sirk Zielstra van Behoud Dorpshuis en Basisvoorziening. Midden Douwe Sirk Zielstra.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je mag een enquête houden. Wat is er uit die enquête kwam?
1: Nou, uit die enquête is allereerst gewoon duidelijk naar voren te komen dat het dorp een heel behoefte had aan een dwarshuis. En tenminste, dat is al het allerbelangrijkste uitgangspunt. En dat daarin ik vooral voor het dorp voorzieningen voor de jongeren en de ouderen, die twee groepen in het bijzonder echt belangrijk ben, omdat die bij een voortvallen van eventueel dwarshuis enorm onder druk staan.
0: Ja.
1: Dus dat is daarin tegenwichtig. En waar ik een goed beeld kreeg en welke orenvoorzieningen heel tegenwichtig beschouwd worden. En een beetje een peuteropvang, boetenskwalsenopvang, maar ik een sportvoorzieningen, zoals een fitnessvereniging en een dergelijke.
0: Ja.
1: Ja, wat er nou is, dat het mensen dat heel wichtig vinden, dat het eigenlijk ook gewoon buis in het dwarp bloot.
0: Want hebben we nou in het dwarp al iets van een dwarpsfunctie of is het echt helemaal dicht?
1: Er is nou een soort van tussenperiode, want de gemeente is nog eigenaar van het gebouw en die wil een oplossing, maar ze hadden wel in ieder geval in die hoedanigheid mij toch van voor heel soort voorzieningen is het gewoon wichtig dat ze een plak houden, want als een kaartvereniging opeens net met spielen of een doensvereniging, als dat één keer voortvalt, is het ook heel moeilijk om er voor om te krijgen. Dus er is nou een tijdelijke periode waar ze dan wel gedeeltelijk gebroekmaatje van besteende rompte.
0: Ja.
1: Maar dat moet eigenlijk zo snel mogelijk moet er een constructieve oplossing voor komen eigenlijk. Dat is gewoon onze belangrijkste taak voor de komende periode.
0: Ja, want had bijvoorbeeld de fitnessvereniging, had die nou nog een functie, of kan die dan al nog te plakken in je brandte?
1: Die kind tot eind juni kunnen ze sowieso te plakken. De stichting die het op het moment beheert, die het contract rint tot eind juni. En we hebben nog heel veel in zin van hoe kan dat gaan de blauwe. Dus we hebben ook al in zin van kunnen we een soort van eigen oegongstichting dan wel alvast een beginstichting opzetten om in ieder geval die tussenliggende periode goed trot te komen.
0: Ja, want het rint al om te keren. Wordt het te lang voor je? Wil je hem echt actie van de gemeente?
1: Ik had mijn lijst gezegd. We zijn al een heel jaar bezig met het zieken naar een oplossing. En we een paar keer uit een orenhoek. En dan, we hadden een paar keer dat we op richting winnen dat de politiek opeens door de kant uit wil. En wat toch een soort frustratie opleverd had. Maar goed, we hadden met z'n allen ervoor zijn. Het is een kans. We doen het er nog één keer met z'n allen ervoor. Omdat het zo wichtig is eigenlijk. En in die zin, we zijn al lever al lang een oplossing hoeven.
0: Ja.
1: Maar het is vooral belangrijk dat er een oplossing komt. Dat is natuurlijk, dat zit boven alles.
0: Nee, je maakt dus een succesvolle enquête. Want hoeveel mensen gaan uiteindelijk meiden in?
1: Even zien. We gaan eerst een voorlichting doen. Hoe we 140 man heen. Om een beetje vooral ik het verhaal te vertellen. Ik een beetje het dorp. Ik gewoon mij te nemen in het verhaal. Ik om gewoon natuurlijk het gevoel te krijgen. En ik zin te letten aan de politiek van het dorp. Ja, die vindt het heel wichtig. Want daar ben ik op een gegeven moment geloerd van. Vindt het dorp het wel belangrijk? Nou, dat hadden we dus met zo'n voorlichting doen. Er 140 man weer een enquête. Waar 323 man invult. Hebben we daar denk ik een heel duidelijk antwoord op doen. Want op een dorp van 1200 inwoners is dat toch wel een behoorlijk representatief aantal.
0: Ja.
1: Dus daarmee hebben we een heel duidelijk uitgangspunt. Waarmee we een dwarshoes opbouwen kunnen. Dat we natuurlijk weten van dit ben de belangrijkste ding voor ons dorp. En we moeten ervoor zorgen dat een plak krijgt in een dwarshoes.
0: Ja, want als het nou echt verrompt zou, is we soms naar het MFC en de grutte van het gebouw, had het gewoon net de grutwest van zijn dwarpers bedaard.
1: Ja, het had vanaf het begin vierste grutwest. Als er nou naar de schust van, ik geloof dat het op 12 rustig theaterzaal van Friesland daar staat. Dat dan in de warf van 1200 inwenders, dat is echt gekkenwerk. En het gebouw, daar zit wel weer, ik doe wel wat fouten in. De energievoorziening is echt een nachtmerrie. En het is vanaf het begin, ik opzadel mijn hele grutte hypotheek. Het had financieel nooit een kans gehad.
0: Nee.
1: En daar ben een soort vrijwilligers ben er al 15 jaar lang mee bezig geweest. En Ja, het is een PvdA reddingsplan naar reddingsplan gingen. Maar nou, het feit dat het ik nog steeds draait, is op zich, ik wil, nou ja, wie zegt wel iets wonder. En dat had een heel soort inspanning kosten. En ja, ik een soort stress en argwaasje, denk ik wel, bij een soort mensen. En ja, en dus eigenlijk is daarin ook wichtig om, nou ja, voor een goede oplossing te vinden te gaan. Maar dan wel inderdaad op iets wat bij de schaal van een, nou, een lidswarp als bedaard gewoon past. In plaats van zo'n 40 groot gebouw.
0: Ja, want zoals je een deel dorpshoers in het gebouw horen en de rest, nou, bedrouwen of liet ze ondernemertjes erin?
1: Nou, daar is wel eens naar schoen. Dan een soort herstructureringsplan. En ja, daar weer dan wel het probleem dat het huurders vinden wel een probleem weer. Nou is het bedaard ik net heel makkelijk te bereiken met het IPMW vervier. Mm-hmm. Dus dat zal daarin ik net helpen. Nee. Dus ja, er binnen nou wel opties dat zij van oké, misschien mat een stikje van het gebouw er gewoon al, omdat het te duur is. En dan een eventueel iets stikken als dwars bebroekt. Nou goed, er zijn misschien ook wel opties te bedenken dat misschien een nightdwarshoes of een oorplak in het dwarp. En dat binnen wel scenario's waar we de commentaties ik belangrijk naar zoeken. Maar uit die enquête kan Bon ervaren inderdaad dat de meeste mensen gewoon jouw van ja, blog gewoon vooral daarin zetten. Want ja, denk ik dat ze het als Suggos kapitaalsvernietiging dat er een heel stuk deel gaat.
0: En wat absoluut, wat verwacht je nou van de rieën die er nou zit?
1: Het is een beetje er zijn twee routes weer onderzocht. Eén is een beetje behoud van het gebouw. Hè, waar nou op de sportvoorzieningen zitten en de gamezaal. Dat moet een kloppend verhaal worden. Daar had de gemeente de leiding over. En wij hadden een stuk op dwarshoers. Nou, we verwachten nog van de gemeente inderdaad. Ik gewoon duidelijk gearworking. Dat zei ik duidelijk ben. Oké, hier ben wij mee bezig. Hoe versterken we ook ons plan? Hoe zorgen we ervoor dat beide plannen goed werken? Want ik denk dat daar. We hadden duidelijk ongejoen dat het dwarp erachter zit. En dan hoop ik dat de gemeente en de gemeente Riet Erik een goede actie op waarom jou.
0: Ja, ik hoop dat ze goed mij harken. En over de video die je naar knipt wordt goed bezorgen. Wat Jim als de dwarp willen. Dank u wel voor die komst, Douwe Sirk.
1: Graag gedaan.
2: Dit is de Weekend Nieuws Show.

0: en van het platteland gaan we hier naar de Westerheen. Want eerst dit jaar werd een bijzondere dag op het programma. Want de Oldtimer Day is er weer. Het is een evenement dat een soort leefhavers van klassieke auto's en gezelligheid binnenkwamen brengt. En ja, en de hoeveelste dag dit is van die Oldtimers? Ja, dat kregen we te jaren van Joke Koosteren. En wat er al je beleven is, ik van haar. Goeiemiddag.
1: Ja, goeiemiddag.
0: Het de Oldtimer Day in de Westerheen. Wat houdt er nog precies in, Joke?
1: Wat houdt het in? Nou, ik ervaar het altijd als een heel gezellige samenkomst van al je oldtimer-liefhebbers. Maar ik van meesten het omkreten dit ervan horen. Dat is geweldig.
0: Die oldtimers, hè? Wat mag daar ondersteunen? Auto's, trekkers, motors, van alles wat? Of?
1: Ja, alle brommers, alle auto's, alle trekkers. En zelfs vrachtwagens ben er. En specials, dus van alles is hier te zien.
0: En nou, gaan we dit evenement, hoe lang is het trouwens, wanneer is het begonnen, dit oldtimer evenement?
1: Het was toen 23, sinds dat hier, toen kreeg mijn broer het in de kop van, hey, wie moet je wat organiseren in de Westerheen? Ook omdat het, je moet er wat leven, maar we misten ook dat oldtimer festival in Twisselheide, dat helaas ter ziele gang is. Dus ja, we hadden een beetje kopieerd en overnam.
0: Ja, je moet eigenlijk gewoon oppakken, samen als het begin dus.
1: Ja, oppakken, ja. En sinds het begin dus een groot succes. En,
0: hoe groot is het evenement dan inmiddels worden dan?
1: Nou, we gaan nu dus ook al een stuk terrein erbij. Dus een stuk wei naar de roemwei van de Westerheente. Daar staan die auto's en trekkers en alles staat erom vast. En het is alleen maar ontgroeien. We hebben mooi het feesttent met live muziek. En gehaktbalrit is sinds het begin van het evenement er al die. Maar we hebben sinds dit direct trekkerbehendigheid erbij. Dus de trekkers kennen een wedstrijd van al die spultjes even op het terrein.
0: Oké, dan ga ik een vraagje. Hè? Want ik kan wel van lekker eten, hè? Die gehaktbalrit. Wat is dat dan precies?
1: Nou ja, dat heet zo, want dat vind ik zelf ook lekker. Maar als de oorloer of 2 uur op een brommers is, dan heeft het echt wel zin om wat. Dus we beginnen van het terrein, dus om 11:00 en dan komen we rond 11:00 en we hebben rom op het terrein. En dan is het lekker een gehaktbal voor iedereen die het meidoet.
0: Juist.
1: Maar ze ben ik net van start, toen reden ze wat.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ze gaan nou de klaai op. Deze keer gaat de route richting Verkleestraat, Wat. En dan Mintron naar Ie en Ajem. En dan weer waarom via Dokkum. En dan komen ze hier weer op het terrein. Dus dan kunnen mensen ook onderwijs even zien.
0: Dus er valt heel wat te blijven natuurlijk. Hè? Dus wij maken een beetje nog het loon, Joke.
1: Voor de rit of hier?
0: Nee, naar Jemta, want die rit is al waarde voor mij.
1: Ja, dat klopt. Nee, we zijn op Badhuiswaai in de Westerheen. Dat is de ijsbaan, de oude ijsbaan. Daar staat in het midden een feesttent en eromheen al die activiteiten voor ben. En de brandweerjouwdemonstraties. En je vindt het al je plak. En het is dus van oude wei bij de bibliotheek dan richting de Roenwaai ook nog.
0: Nou, het is heel makkelijk te vinden. Gewoon meestal gewoon naar de oude auto staan als kleer. Hé, ik wens je een hele mooie dag nog en succes alvast met alles.
1: Ja, is goed. Bedankt, hè. Je maakt succes.
0: Dankjewel.
1: Oké, hoi.
2: Ja, ons zover het eerste horen van de week in Nieuwscel.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
0: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
2: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
3: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
4: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menkel Bouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
3: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
2: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
3: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipkedam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
4: WOQS.nl.
5: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Binnen jou op ziek naar een stijlvolle stielen door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe. Dat kan. Be well done quality steel.
4: WOQS.nl.
7: Nergens niet om, maar dat internet hier is behoorlijk traag.
8: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
7: Kijk, dat gaat mooi rap. Dat hapert niet meer.
8: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
9: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
10: Oeh.
9: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pad grondverf.
10: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
9: Raadsma?
10: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
11: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
12: Schoorsteenvegen Friesland, in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
13: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strietigier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
14: Tromeestje maar in beheining.
15: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
13: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
3: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
4: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij de grote natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is vanochtend het sein brandmeester gegeven. Defensie nam het blussen na middernacht over. Door de wind is het mogelijk dat het vuur toch weer oplaait. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, onder meer door de marechaussee. Ook op andere plaatsen in het land zijn natuurbranden inmiddels onder controle. In Duitsland is benzine tijdelijk weer onder de 2 euro per liter te krijgen, meldt NOS. Dat komt door een accijnsverlaging van 2 maanden. Daardoor is het prijsverschil met Nederland opgelopen tot zo'n 30 cent per liter. Nederlandse pomphouders, met name aan de grens, verwachten door de verlaging minder klanten. Economen zijn kritisch en vinden gerichte steun voor lage inkomens effectiever dan een algemene tankkorting. Steeds meer mensen melden zich aan om burgerreservist te worden. Nederland wil op termijn 5000 noodsteunpunten en leidt daarom burgerreservisten op voor crisis zoals cyberaanvallen, rampen en aanslagen. De burgerreserveopleiding duurt 2 dagen en eindigt met een oefening. Het doel is om in de toekomst 130.000 burgerreservisten te hebben opgeleid. En bij een groot brandincident in Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf volledig verwoest. Niemand raakte gewond omdat het gebouw leeg was. Door de rookontwikkeling kregen inwoners van Ermelo en Harderwijk een NL-alert met het advies ramen en deuren gesloten te houden. Ook verkeer op de A28 ondervond mogelijk hinder. Dan nog het weer. De buien trekken weg vanmiddag en daarna kan de zon af en toe tevoorschijn komen. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. Aan het eind van de middag kan het flink gaan regenen. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De maximumtemperatuur varieert tussen 23 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
17: It's getting hot in here.
18: Wat een sto, jong.
17: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
18: Oh?
17: Ja, van het gas.
19: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
20: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding. Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
17: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
19: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
21: Hallo, ik
18: ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
21: De Friese Motorfiets!
18: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
22: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
23: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
24: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
18: Wij hebben haal- en brengservice.
25: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
26: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
27: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
26: baarsmazitcomfort.nl.
4: Dit is RTV NOF.
28: My No, de Weekend Nieuws Show.
4: Dadelijk in de Weekend Nieuws Show.
29: Het waar blije geeft voor even waarom in het hier.
28: RTV NOF, de Weekend Nieuws Show.

0: Welkom, welkom bij 12 uur van een week nieuwsshow. En mij in de studio de presentatoren Jaap van Laan en Tijke Kooistra en technicus Klaas Kempenaar. In deze uren hebben we een mooi en afwisselend programma voor jou klaarstaan. En dat is onder oren omtink voor oude ambachten in Bleien. De reisagenda van de gemeente wat in Friesland komt voorbij. Het streek is natuurlijk en vanzelfs ook het waarbericht. Aziscoach Jacqueline Ebbers is ook een bijzonder. Zij vertelde over een bijzonder concert in het tram van 4 of 5 mei in Holwert. Maar we beginnen. En met uw studiogast Boukje Brander van Stichting Wij Zijn Yveske. Want in het raam van het internationaal Ier van de Vrijwilliger ben ze op ziek naar inspirerende verhalen van vrijwilligers, vooral die dansmiddel, net Boukje.
1: Dat klopt helemaal.
0: De vrijwilligers, die mensen eigenlijk alle dagen het verschil. Hè? Je kent eigenlijk net zonder vrijwilligers, dat zou zeggen.
1: Je kent het zonder vrijwilligers, dat klopt helemaal. Ja.
0: En die wil je hem eigenlijk een beetje in het zintje zetten, denk ik.
1: Die wil ze in het zintje zetten, de initiatieven die er binnen. Maar wel, ik zie litten de verhalen die erachter zitten. We hadden ook vrijwilligers, maar je hebt verschillende vrijwilligers eigenlijk. Mensen die aansluiten binnen bij een organisatie. Hè? Dus daar ik onder een vrijwilligerscontract heb. Maar je hebt een heel soort mensen die door een vrijwillige inzet heet dat. Zonder dat ze daar een contract of iets van vast hebben. Maar die betekenen wel heel veel voor bijvoorbeeld het organiseren van een dwarfsfeest. Er wijzen van de mensen in de buurt. En ook dat soort initiatieven. En mensen, die verhalen willen we heel graag delen met deze verhalenreeks.
0: Dus het is eigenlijk zei je bent op het ziek. Maakt er niks uit. Wat voor vrijwilliger je binnen. Leeftijd maakt het niks uit. Nee. Maar gewoon de verhalen. Echt de onderliggende verhalen. Wat je dan doet. Of waar mag zo'n verhaal uitsteken?
1: Een verhaal. Ik kan bijvoorbeeld wijzen dat je door initiatief. Van een dwarfsfeest. Hè, wat trok in je kind. Doordat er heel veel belutsen meesten binnen in het dorp. Die dat samen organiseren. Om dat te vertellen. Maar het kan ook gaan over een vrijwilliger die zorgen dat een jeugdplak bijvoorbeeld iepen blijven kan. Omdat die vrijwilliger er altijd is. Hè, om de boel iepen te meiden. Bepaalde creativiteit inzet om de jeugd te ondersteunen. Activiteiten met ze mee bezig binnen. En dat eerste voorbeeld wat ik zei. Dat gaat vaak op vrijwillige inzet. Hè, dat ben meestal niet in contract. Of vrijwilligersovereenkomst. En het tweede voorbeeld, dat gaat dan vaak, ook omdat het heeft van jongeren, inzet van jongeren is, maar vaak dan wel weer vrijwilligers die mij een contract werken. Een VOG ook nodig.
0: Ja, nou, wat is trouwens VOG?
1: Een verklaring omtrent gedrag.
0: Oké, dan weet je dat is, hè?
1: Ja, goeie vraag.
0: Daarvoor zit ik hier. Nee, ik maar het heet eigenlijk kracht van doen.
1: Ja.
0: En je wilde dan echt de kracht uit te verhalen, hel je van die vrijwilligers?
1: Ja, die kracht, maar ik de verhaal Sjenlitten, dat die kracht, maar dat vrijwilligerswerk, dat werkt het zonder kennen. En dan krijg ik in het voorgesprek even over Yveske, onze organisatie. En zei ik, eigenlijk kunnen we als organisatie kunnen we besteden, toch dat we heel veel vrijwilligers hebben. Die mogelijk maken dat Yveske er wijzen kennen en ondersteuning aan kennen.
0: Ja, en dat maakt het eigenlijk kijk, niks uit. Hoe hard je binnen dus, hè, zou het
1: nee,
0: zijn.
1: Nee, van jong tot oud. Ja.
0: En je moet, het is eigenlijk wichtig om natuurlijk deze mensen in het zintje te zetten. Er ben ik meestal een ding van, vrijwillig, ik doe het gewoon aan kleer.
1: Ja, die mensen
0: maar daar zie ik hem echt om, dacht ik. Dat ben echt de vrijwillig. Die denkt van, ik doe het even aan het kleer. Maar ja. ze zijn wel heel wichtig, ik voor de gemeenschap. Ja. Elke vrijwillig is natuurlijk belangrijk. Maar dan ben ik wel niet denk van, kleer.
1: Ja. Door bedoelst te zeggen dat de meeste mensen die doorgaan heel vollen, maar die zeggen daar net zo dat heel bijzonder is.
0: Nee, die beschouwen hun misschien net als vrijwilliger.
1: Nee, klopt, ja. Dus ik verwacht dat mensen zichzelf net snel ommelden zullen hiervoor. Ik denk dat het goed is dat we mij ook eens zeggen van welk initiatief of welke persoon maakt echt het verschil van mij of van een dorp. En zo ik graag ommelden willen voor deze verhalenreeks.
0: Ja, en hoe moet het dan gebeuren, Boukje?
1: Dat ommelden?
0: Ja.
1: Nou, dat kan eigenlijk heel simpel. Dat kan via Yveske. Dat kan u bellen, mij het algemeen nummer. Maar ik via de mail. info@wijzijnyveske.nl. Korte motivatie, waarom? Had je het initiatief van de persoon ommelden. En dan nemen we zo snel mogelijk contact op. En dan in ommelden kind dat tot zij is mij.
0: Oké, dus de meesten gaan amperen aan.
1: Ja.
0: Jim neemt dus contact op en je lezen dan Jim, eigenlijk het verhaal al wat er verteld is of schreun is en mensen hem daar een kar uit?
1: Ja, uiteindelijk wel. Maar we nemen met iedereen contact op die zich aanmeldt. En dat doen we dan in de periode na 6 mei. Tussen 6 en 12 mei ongeveer nemen we contact op met iedereen. Om te weten te letten van, is het een verhaal wat je voor in aanmerking komen kan? En ik wat meer te weten natuurlijk over het meesken te vertellen haar.
0: Ja, meesten is een eigen verhaal natuurlijk, dat is het meeste.
1: Ja.
0: Vrijwilligers zijn natuurlijk heel wichtig. En ben er eigenlijk nog vrijwilligers nodig dan Boukje?
1: Ja, dat vind ik een heel leuke vraag. We zijn vrijwilligers nodig. En hier in de Westtrein hebben we bijvoorbeeld een stationsje. Wat van de Westtrein dus hopelijk ook een beetje begrippen te worden. Dat is van jongeren. Tussen de 12 en het gaat zelfs tot 30. De leeftijd. Met jongeren wat sleutelen kennen, elkaar ontmoeten. En daar zie je nog een handige Henk of een handige Yveske. Die wat technisch onderlegd is en affiniteit heeft met jeugd. Om daar bij te ondersteunen.
0: En hoe kan Sant dan bijvoorbeeld contact doen met Megamor via Wij zijn Yveske?
1: Dat mij via Wij zijn Yveske. Maar in dit geval kan het ook via Romke, de jongerenwerker. Die daar bij het stationtje actief is. Romke zijn telefoonnummer weet ik net uit te halen. Maar die kan ik vinden op onze website. En zijn mailadres is romke@wijzijnyveske.nl.
0: Nou, ze hebben al een hele prut informatie natuurlijk, hè?
1: Ja, dit is een prut informatie, ja.
0: Dus de meesten kunnen gewoon op wijzijnyveske kiezen zien en dan komt de auto.
1: Daar staat het ook, ja.
0: Dus meesten, vrijwilligers, een oproep van Yveske. Was het een mooie oproep voor de vrijwilligers van...
1: Meld een verhaal om de initiatieven. En lid werk mij ook hoor daarin die verhalen delen. Om oren te inspireren. Om zin te letten wat je bereikt als vermijd vrijwilligerswerk. En hoe mooi het is samen meidje kennen.
0: Nou, dit is een heel mooi afstuk. Bouke Brander, tien dank. En succes met alle verhalen.
1: Ja, dankjewel dat ik hier bij ons mocht.
0: Gradie.
2: Els Wiekijn op RTV NOF.
3: De Weekend Nieuws Show. Dit is de Weekend Nieuws Show.
2: Mij Terke Kooistra.

0: VV NOF Agenda.
1: Ja, even wat agendatips voor dit weekend. Je hoort nog de hele dag het Alzheimer Festival in de Westrijn met oren, trekkers, auto's en brons en muziek van een beetje en jong. De Kruidhof in Boetenpost had een veilingsmarkt met meerdere standhouders en enthousiaste hobbykwekers. Morgen van Alvoren al is het in Evenloopmuseum Spitkeet een streekmerk. En van Joort kennen we even weer om in de tijd met oren ambachten in het Dwarf Blaja. Op de telefoon heb ik Douwe van der Waai in het midden van de.
2: Ja, hoe ben je?
1: Ja, je bent correct uit eindzetten. Wat is er al zo te zien qua oorambacht in Blaja?
2: Ik krijg naar de sproeimachine en kom je op het pleintje reden. En je bent onder een hinder.
1: Mm-hmm.
2: En het werd waar het jou weer het feit op druk bracht en een sproeiter hier wat er het warp. En, wij hadden over koud water even zelf.
1: Ja.
2: Maar dat is echt iets hier van de eerste sproeimachine.
1: Ja, en
2: dan hebben we de smid, hebben we hier te smeden, maar is een smidpuur. En eelrekkers hebben, en we hadden viscreme erbij, en we hadden spenders, en we hadden filters, en we hadden kiltmakkers, en we hadden breiklub, maar vooral hier al hier. En we hadden hier met warmlamp, en we hadden hier een knulperij, en dat soort dingen al hier. Er is van alles wat.
1: Is het,
2: dit is uiteindelijk wel flesje.
1: Ja. En is het Doimbetal of Algeren zo'n ambachtmerk?
2: Nee, dit is de eerste keer.
1: Mooi.
2: Dit idee ik al jaren in de Holle en dacht, nou, het maakt maar een keer weer.
1: Ja.
2: Dus, en nou hebben we dit voor en we hebben prachtige water bij de geweldig.
1: Ja, je hebt mooi water bij. Nou, even over die sproeien met het hinder. Wat voor soort hinder is dat? Is dat een Belg of een sterk hinder?
2: Zeg even een hinder. Maar Jan, wat voor merk hinder is dat?

0: redden. Gelderson. Ja.
1: Oké, okay. Nou, die kent de boel wel ook, liggen het mee.
0: Ja, ik heb een mooi zwartje, want een vleuter je rijdt het warp en een spul misschien nog.
1: Ja.
0: En die bent onder het voor het gel, en dan ligt het hartstikke mooi en sproeit fantastisch, joh.
1: Ja, binnen al een soort mensen in
0: ja, begin over te komen, en daar had eten wat op.
1: Ja.
0: En we zijn krijg dat je wat begonnen. En het is geweldig.
1: En ja. Ont, hoe lang is het nog?
0: 4 uur is de sluiten, de bedoeling. We zitten je plat café.
1: Ja.
0: Dus de tafels die in strootjes stellen kleren en dan kun je ook even rustig zitten leeuwen.
1: Van het café en het plein heet het wat zo'n kopeerdersplein eigenlijk.
0: Wat zo'n kopeerdersplein, het café is zwart jantje.
1: Ja.
0: En dan steek nog een vlak voor en dan zit terras kleer. En dan kun je aan zitten hier en kun je koffie, thee, of een glas bier of het overbrengen.
1: Ja.
0: Maar het is nog geweldig om hier te zitten.
1: Ja, en je verwacht dus een mooie weer drukte. Ja, maar een mooie waar bij de buien komen dan, hè?
0: Dat hoop je wel. Dus het is altijd al wat je.
1: Nou, ik zou zeggen een soort succes van de media nog.
0: Ja, en, ja dank je wel.
1: Meestal niet het jaren. Ik ken mooi naar blijheid naar de oren aanbacht. Even weer om in het.
0: Ja.
1: Dank je wel, Douwe.
0: Ja, graag hierin.
1: Oké.
2: Hekkenagenda.vrtvnof. Mail agenda@rtvnof.nl. Dit is de Weekend Nieuws Show.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: De Bond Friese Vogelwachten die docht een drillende oproep om boeren om een wetter op land te brengen. Trots de onharde droogte werden er een soort derde pieken ontroffen, zoals Koot Omroep Friesland. Neffens de organisatie komen de zwartwekkende meldingen binnen van pieken die dan één of twee dagen sterren. Trots het droege waar komt het insectenleven amper op gang, waar trots het de min fretten is van grijze vogels. Ek zetten wierms en larven dieper in de uitdroege boeien en binnen ze min te breken. Het boeren roept boeren daarom op om greppels voller in te letten en het wetterpeil in slijten te verhegen, omdat wetter in deze fase van het briesseizoen van levenslang is. De politie van Wattee Friesland die had een mes in beslag genomen dat voen waard bij een boetenskwalske opvang. In hokkenplakken mes krijgt ontroffen waard is net bekend maken. Het lag in een bosjes en na een melding had de politie het ophalen, zoals Koot Omroep Friesland. Het mes zelf niet worden en dat zal het de politie het weten. En dan had de gemeente van Dantumdeel die wil inwoners meer bloeken bij haar werk. Daarom werd in 2024 de mooie Dantumdeel in beeld oornaam. Na een succesvol eerste seizoen kreeg het initiatief in 2026 een vervolg. Nadat de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart even dreig binnen, is de volgende stap het vormen van een nieuwe coalitie. De grootste partij had ervoor een verkenner ontsteld. Erik de Keurs onderzoekt hoge partijen Mijnwaar een meerderheid vormen kennen. Hij praatte met alle fracties over inhoudelijke thema's en de onderlinge verhoudingen. Nevens de keus binnen net al in het politieke verschillen van belang, maar ook vertrouwen en gewerken tussen de partijen.
0: RTV NOF Waarberjocht.
2: Ja, joert een zuidenwind die het letter zuidwestelijk wordt. Eerst zinnen, maar in de medie wolkenvelden, maar zijn ogen dan wat zinnen. Het blauw droog. De matige zuidwestenwind neemt in de medie taal om het vrij krachtig. Temperaturen liggen om de 16 graden op het water, om de 21 graden in het zuiden. In de nacht bewolken, 10 graden en kans op een tongersbui en een mistbank. Vooruitzicht, mooi meest bewolken, maar in een beetje enkele pittige buien met kans op tonger. Maar in matige in buien krachtige zuidwesten liggen de temperaturen om de 16 graden op het water, om 18 tot 20 graden in het zuiden. Maandje en dinsdag met een noordenwind 13 tot 14 graden, met een afwisseling van wolken en zinnen, maar op maandje nog een spotrein.

0: Wat staat er komende weken op de agenda van de Rietgeekomsten van Noord-Eerst Friesland?
1: Dit is de Riets Agenda.
2: Ja, komende weken tongensdje staat er wel een geekomst op de planning van Noord-Eerst Friesland. En wat op de agenda staat, vertelt griffier Sietse Dijkstra.
3: Ja, dank u wel. Na alle drokte van Koningsdag en ook in de onrein na Koningsdag komt nou het reguliere Rietswerk weer in beeld. In de komende weken komt de gemeente hier van Noord-Eerst Friesland op Thomas die zomermaaien weer bij elkaar. We beginnen om 10 minuten na zon met het zogenaamde vraagpartier. Dat is een interview met een rietslid, waarin we wat kennis maken met dat rietslid. Vooral op dit stuit natuurlijk de nieuwe rietsleden. En met dat rietslid zullen we ook even naar de rietsagenda van deze jongen. En komende tongensdag is voor het eerst Piet Mulder van het CDA aan de beurt. Dan om jouw wachten begint de besluitvormende vergadering. Net heel spannend, daarin eerst een drietal hamerpunten. Dus besluiten die zonder discussie naam worden. En dan hebben we nog 12 besprekpunten. Eén is de nieuwe actuele verordening jeugdwet. Daarin wordt de toegang tot de jeugdhulp regelen en ook de uitvoering daarvan. Nou, en die verordening die moet aangepast worden, vooral technisch, op basis van wijzigingen in de jeugdwet zelfs en wijzigingen door de jurisprudentie. Een tweede bespreekpunt, een bijzondere een, dat is de zogenaamde noodverordening Koningsdag 2026. In onrein na Koningsdag had de burgemeester een paar besluiten naam om de openbare water handhaven te kennen en de risico's te beheen op Koningsdag. En dan gaat het vooral om de grote publieke drokte op zijn dag. Nou, wat voor maatregelen gaat het dan om? Dan kun je bijgelijks denken aan het instellen van wat veiligheidsringen en hoe meer naar de kern, hoe veiliger het al je worm had en ook de mogelijkheid om uitgebreider fouilleren te kennen. Nou, dat binnen al je besluiten van de burgemeester, maar de rie maakt dat besluit van die burgemeester achteraan nog wel bekrachtig je. En dat wordt er hier dus komende tongens die vregen om dat te doen. Na de besluitvormende vergadering hebben we dan ook nog het debat. Dus twee onderwerpen werd wel discussieerd worden zullen, maar werd nog geen besluiten genomen worden zullen. Twee onderwerpen, zat ik al zei. Het eerste, dat is wel wat spannender, dat is de verklaring van geen bedenkingen over de werknemers verbleven onder Dijkster bij twee biljussers. Het gaat dan om de huisvesting van tijdelijke seizoenarbeiders van de Belutsenboer daar. En hij wil naast de uitbreiding van zijn bedrijf ruimte creëren voor een 28-tal sleepplakken voor arbeiders. Nou, in het dorp wordt er wel wat verschillend over tocht. Daar gaan zich wat insprekers meld een paar weken in. Dus we zullen zien wat de rie der van financieel komen er tongens die. En daarna hebben we nog het nieuwe beleidsplan Participatiewet 2026. Bij deze wet gaat het om het takken van bijstandsuitkeringen en de plichten die ter voor betrokkenen om vast zitten. Nou, en zowel de nieuwe wet en daarmee ook dit nieuwe beleidsplan ziek je naar wat meer invoert, meer vertrouwen en de menselijke maat in de verhoudingen tussen de gemeente en de mensen die terug staan op een bijstandsuitkering. Nou, dat alweer op tongensdag zomermaaien in de Rietzeel van het Stadhuis in Dokkum, ingang aan de supermarkt. Je bent van harte welkom om daar bij te wijzen. De koffie, thee staat van je kleren, maar je kunt het ook alweer weer thuis volgen op televisie, het kanaal van RTV NOF. En ook online op de stream van RTV NOF. Maar vanzelfs ook op de stream van de gemeente hier zelfs. Hoe dan ook, ik wens je een heel goed weekend.
0: Altijd actueel. De Weekend Nieuws Show.

0: De Archies met Sugar Sugar. En komende manje, 4 mei, dan is het derde betinking. En 4 mei, bevrijdingsdag. En daarom in de sneeuw in Hoofd een concert in het tram van 4 mei. Jood houdt er wat onting om dit bijzondere muzikaal project. En het heet De Kracht van Muziek. Een programma dat vrouwenskoor Foxtrot en kameraden Dokkum de handen in inslaan. Muziek die het verbindt, treest biedt en zelfs in de zwierste tijden hoop jank in. Buis in de studio is ons coach Jacqueline Ebbers, die u eens meer vertellen kan over dit concert.
1: Goeiemiddag.
0: Ja, het programma heet De Kracht van Muziek. Op wat van manier probeert dit concert die kracht uit te stralen?
1: Is vanwege een boek wat ik heb gelezen. Daar is het idee eigenlijk ontstaan. Dat boek dat heet De Kracht van Muziek. De Kracht van een Lied. Het is geschreven door Helen Colijn. En dat is een overlevende van een Jappenkamp op Zuid-Sumatra. Tijdens de Tweede Wereldoorlog. In dat kamp waren vrouwen, alleen vrouwen aanwezig. En die vrouwen die werden verschrikkelijk behandeld door de Japanners. Ze waren heel wreed ten opzichte van die vrouwen. Die vrouwen gingen op een gegeven moment stiekem met elkaar zingen. Omdat dat kracht bood. Omdat ze daar steun aan hadden. En het mooie was, er waren twee vrouwen. En dat waren professionele muzikanten. En die twee vrouwen die bedachten op een gegeven moment dat het mooi zou zijn om klassieke muziek, klassieke instrumentale muziek, zo te maken dat ze dat konden zingen met deze vrouwen. Want in dit kamp waren geen instrumenten aanwezig. Dus ze gingen uit hun hoofd, gingen ze die muziek noteren. Ze hadden geen bladmuziek, ze hadden geen opname waar ze konden beluisteren of het goed was. Dus uit hun hoofd van hoe ze dat vroeger gehoord hadden, noteerden ze dat. Ze gingen dat instuderen en ze gingen daar zelfs een concert mee geven. En ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat dat plaatsvond. Ze zongen op vocalen, dus op A, op E, op O. En dat noemden ze het zogenaamde stemmenorkest. Maar aan de andere kant, in Auschwitz, daar ontstond het eerste orkest dat opgezet werd door de Duitsers. De Joden die binnenkwamen, sommigen daarvan die kwamen binnen met een vioolkoffer. Of met een trompetkoffer, of noem maar op. Die werden eruit gepikt. En er werd gezegd, laat eens even wat horen. Dus die moesten voorspelen, die moesten echt auditie doen. En daar werd een orkest uit gevormd. En dit orkest, dat speelde ook wanneer de nieuwe groepen Joden binnenkwamen. Wanneer ze met de trein aankwamen, dan moesten zij opdraven en dan moesten ze spelen. Maar ook concerten voor de Duitsers, voor de hooggeplaatste Duitse mensen. Daar moesten deze Joden moesten daar musiceren. Maar dit heeft hun wel de kracht gegeven om door te gaan. Omdat op het moment dat ze aan het spelen waren, dachten ze aan de vroege tijd dat ze ook speelden. En dat ze, dat was gewoon voor hun heel erg mooi. Dus het gaf hun kracht. Het gaf hun energie. Het verbond hun samen, zeg maar. En dat was heel mooi.
0: En dit verhaal loopt jou dus aan?
1: Jazeker. En omdat wij op Opus 3, muziekschool Opus 3, daar werk ik. En daar werkt mijn man Ben Brunt. Omdat wij daar allebei groepen hebben. Ben heeft daar het vrouwenkoor Foxtrot. Heel mooi voor de muziek voor vrouwenkoor. Ik heb daar instrumentaal ensemble Camerata Dokkum. En waarom is dat zo geschikt? Omdat het eigenlijk net zo'n groep is als wat daar ontstond. Want er was natuurlijk geen compleet symfonieorkest. Hebben wij ook niet. Het was maar net wie er binnenkwam en wat er was. Dus het bestond soms uit twee violen, een hoorn, een trompet en drie dwarsfluiten. En dat was het. En wij hebben nu ook een groep. Wie zich maar aanmeldt, die gaat meedoen in deze groep. Daar wordt voor gearrangeerd. Daar schrijf ik de muziek voor. En daarmee gaan we de muziek uitvoeren. Dus het idee is
0: Eigenlijk hetzelfde.
1: Eigenlijk hetzelfde, alleen het was natuurlijk daar veel gruwelijker dan hier. Want hier is het puur voor het plezier. Maar daar was het ook wel degelijk. Gaf het hun plezier.
0: Een kracht en plezier.
1: Gaf hun kracht en de moed om door te gaan.
0: Ja, en dit is meer een betekening natuurlijk. Ik kon niet meestal
1: van jazeker.
0: Hoe ben je dan aan die muziek gaan?
1: Die muziek die is de muziek uit het kamp op Sumatra. Die is overgebleven. Die hebben ze ontdekt en die is uitgegeven op een gegeven moment.
0: En de mijn show dus no arrangement voor.
1: Ja.
0: En de past wel, hè? De ene groep bij de andere groep. Dus.
1: Jazeker, we doen dingen samen. Foxtrot doet ook een aantal dingen alleen, maar we doen ook dingen samen. En Camerata doet ook een aantal dingen samen. En wat we natuurlijk ook gaan laten horen is het bekende Schindlers Lied. Dat is natuurlijk heel erg indrukwekkend. Maar we gaan ook iets Japans spelen. Omdat er op een gegeven moment een binding ontstond met de Japanners. Want toen de vrouwen een concert gingen geven. Ja, dat was stiekem. Maar de Japanse bewaker die ontdekte het natuurlijk wel. Dus die kwam met veel bombarie, kwam die binnenstappen. En die vrouwen werden al bang van wat gaat er gebeuren. Maar het vrouwenkoor zong zo prachtig. Een heel mooi deel uit de symfonie van De Nieuwe Wereld. Die titel alleen al van Dvorak. En de Japaner die bleef staan. En die liet zijn bajonet zakken. En die ging luisteren. En die ging het hele concert luisteren. Dus zo ontstond er toch een verbinding tussen de Japanners en de gevangen vrouwen. En dat is de kracht van muziek.
0: Ja, ja, Johan, hoe de muziek dit spelen wordt. Johan, je kunt het verhaal hier heel mooi vertellen. Je viel het zelfs al waar. Ik zou je hier vertellen. Wordt het dan ook nog ondag doen in de kerken met het concert? Vertel je ook nog wat over het verhaal zelf, dat de meeste mensen weten werd, nou, hoe de oorlering is dat dit concert is, dat komt in Holbert.
1: Jazeker. Van tevoren vertellen we een aantal, even heel kort waar het over gaat. En tijdens het concert komt er 3 keer een moment waarin een passage uit het boek De Kracht van een Lied wordt voorgelezen. En daaraansluitend komt iets wat past bij dat fragment. Dus het fragment van het stuk van Dvorak, wat ik net vertelde, dat wordt voorgelezen. En daarna volgt dus door het vrouwenkoor gezongen Largo van Dvorak.
0: Dus het is net alleen de muziek, maar het verhaal eromheen, de binding,
1: ja,
0: de
1: zeker.
0: Kracht van muziek.
1: Ja, precies.
0: Die kracht kreeg je ook van muziek?
1: Jazeker krijgen we die kracht van muziek, ja.
0: Had het Jurte Dij ook nog invloed, muziek?
1: Dat heeft in
0: jouw eigen?
1: Dat heeft enorm veel invloed. Ik denk dat als iedereen zich bezig zou houden met muziek, dat de wereld er sowieso anders uit zou zien. Maar ook voor kinderen is het enorm goed om muziek te maken. Want het doet heel veel met je hersenen. Alle delen van de hersenen zijn aan het werk wanneer je muziek maakt. Dus er is inderdaad bewezen dat kinderen die muziek maken, dat die beter presteren op school. Bovendien haalt het ze misschien weg bij de mobiele telefoons en alle sociale media.
0: Ja, nou ja, het is niet waar, maar ik wil via de mobiele telefoon leren natuurlijk muziek, maar dat is wel een overhaal.
1: Dat kan ook.
0: Maar nou ga je dus bijvoorbeeld jongeren, muziek, en dan past dus wel binnenkwam. Maar hoe binnenkwam de kamer dan? Als ik nou kan je zien, want de naam de Foxtrot en de Kameraden Dokkum.
1: Ja.
0: Je bent gewoon binnenkwam de kamer,
1: ja.
0: Als het ware.
1: Nou ja, het zijn 2 ensembles van Opus 3. En ja, mijn man staat voor Foxtrot en ik leid Kameraden Dokkum. Dus ja, 1 en 1 is 2 wat dat betreft.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: En wat hoop je nou? Had de meesten dus de concertjongen haar? Wat ze meenemen en hoe staan? Wat voor gevoel bijvoorbeeld?
1: Nou, ik hoop, sowieso hoop ik dat ze erdoor geraakt worden. En dat ze inderdaad erover gaan nadenken. En ja, verder, ja, nee, ik hoop dat ze erdoor geraakt worden. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja. Want in deze tijd, laten we wel zijn, er is nog steeds verschrikkelijk veel oorlog. Er gebeuren nog verschrikkelijke dingen. En muziek zou misschien een stukje vrede kunnen brengen. Een stukje vergeving kunnen brengen ook voor elkaar. En vooral een stukje binding tussen mensen. Ik merk dat dat doet. Bij groepen, ook bij Opus 3. Als we zo'n groep hebben, dat die mensen verbinden gewoon met elkaar.
0: Ja, ja.
1: Vooral mensen die eenzaam zijn, die kunnen ook bij zo'n groep. En dan verbindt dat. En dan hebben ze iets.
0: Dat er één gezin binnen. Als
1: ja, van ja wie heel erg. Ja, ja.
0: En natuurlijk, ja, wat je ook zegt, een rare tier. Meestal hel je de kracht natuurlijk, ik de muziek wij. Maar ze de meesten wijzen? Had ze dit al, nou, dat mooie verhaal wat jullie hier nou vertellen. Waar moet ze wijzen om dit te kunnen volgen?
1: Dit concert vindt plaats op 3 mei, morgen dus, in de Doopsgezinde Kerk in Holwert. En de mensen kunnen daar gewoon naartoe gaan. Er is geen voorverkoop. Het is ook gratis. Want we willen het eigenlijk gewoon, ja, toegankelijk maken voor iedereen. Bij de uitgang is wel een collecte ter bestrijding van de onkosten. Maar iedereen kan dus zelf bepalen wat hij ervoor over heeft.
0: En hoe laat wie het nou? Want dat ga ik mis.
1: Drie uur.
0: Nou, ja. Hartstikke mooi. Jacqueline Ebbers, ik wens je een heel veel succes. En dat de hele sterke bom, ja, wel rare woordkeuze misschien, helemaal vol zit. Laat dat zeggen.
1: Ja.
0: En want, ja, hoe vaak ga je zo'n concert al dingen trouwens?
1: Dit concept hebben wij al 2 keer eerder gedaan. Vorig jaar en het jaar daarvoor. Op heel verschillende plekken.
0: Dus het had wel impact.
1: Toen waren de mensen heel erg onder de indruk. Dus wij hopen dat dit keer ook zo zal
0: zijn. Dat zal zeker baren, vooral hoe je hier over vertellen. Maar Jo, tien dank dat je hier naar de stuurwest bent. En ik wens je heel veel succes daar. En natuurlijk kijk mij eventueel oorconcerten die je aan het doen zullen.
1: Oké, dank u wel.
2: Dit is de Weekend Nieuws Show.

0: Ja, de band die de Koningszij afsluitte de kast met het nummer Iedereen. En begon de weekendnieuwsshow met een rondblik met Anke Bielsma op Koningszij. En ze eindigen weg met Koningszij tegen.
1: Ja, dit is de band he, die er al zijn afsluiting had.
0: Ja, we moeten even twee dingen melden. We hebben Stichting Yveske, die op zoek naar vrijwilligers. En die verhalen die komen in de Westrainer.
1: Juist.
0: En na 12 uur is er van een midden geen rondwij sport.
1: En dan ben wie ik wel ontzettend van de stuur in het
0: ja, zeker. Ik zou zeggen, ont een nieuwe weekend nieuwsshow, ont een nieuwe weekend.
1: Ontje.
2: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
3: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
4: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
4: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
7: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
8: Wij onderhouden
9: en verkopen
8: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
7: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
10: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
7: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
9: in Ford
8: en Opel.
11: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
12: Een telefoon met knopsnoer. Ja, die gaan werken.
11: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
14: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keepje.
13: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
14: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stielen, dwarren. Hij regelt alles.
15: WOQS.nl.
16: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
17: Oeh.
16: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pad grondverf.
17: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
16: Raadsma?
17: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
18: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
19: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
15: WOQS.nl.
20: Zaken goed behouden. Archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
21: Tromheesje maar in beheining.
22: Maar gewoon CA Plus. Een certificering.
20: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
23: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 2 uren.
24: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
25: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De ING-bank heeft te maken met een storing waardoor klanten mogelijk problemen hebben met pinbetalingen. Volgens de bank ligt de oorzaak bij een externe leverancier die pintransacties verwerkt. Hoeveel klanten zijn getroffen is niet bekend. ING zegt bezig te zijn met een oplossing. Ook bij andere betaalnetwerken en banken zijn meer storingsmeldingen binnengekomen. De voormalige Formule 1-coureur Alessandro Zanardi is overleden. De viervoudig Paralympisch kampioen verloor in 2001 beide benen na een crash, maar groeide daarna uit tot succesvol handbiker. Hij won 4 keer goud op de Paralympische Spelen. Na een zwaar ongeluk in 2020 liep hij zwaar hersenletsel op waar hij nooit helemaal van is hersteld. Alessandro Zanardi is 59 jaar geworden. Bij de grote natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is vanochtend het zijn brandmeester gegeven. Defensie nam het blussen na middernacht over. Door de wind is het mogelijk dat het vuur toch weer oplaait. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, onder meer door de marechaussee. Ook op andere plaatsen in het land zijn natuurbranden inmiddels onder controle. Steeds meer mensen melden zich aan om burgerreservist te worden. Nederland wil op termijn 5000 noodsteunpunten en leidt daarom burgerreservisten op voor crisis zoals cyberaanvallen, rampen en aanslagen. De burgerreserveopleiding duurt 2 dagen en eindigt met een oefening. Het doel is om in de toekomst 130.000 burgerreservisten te hebben opgeleid. Dan nog het weer. De buien trekken weg vanmiddag en daarna kan de zon af en toe tevoorschijn komen. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. Aan het eind van de middag kan het flink gaan regenen. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De maximumtemperatuur varieert tussen 23 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets!
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.
5: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betelbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
3: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
26: NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
27: NofPC. Daar kun je wat mee.
26: NOFPC.nl.
28: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via Dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoensien.
29: Roen Wijspart werd mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kallen.

0: Sport wordt mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kallem.
1: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
2: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw Dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Bakken? Zullen we even op een stoel?
5: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
4: Baasmazitcomfort.nl.
1: Het Raadsel van de Wadden. Vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
6: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
7: en Opel.
8: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
6: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
9: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
6: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
8: in Ford
7: en Opel.
10: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
11: Zo, dat ziet er gaaf uit.
10: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
12: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
10: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
13: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
14: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
15: Oeh.
14: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
15: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
14: Raadsma?
15: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
0: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zette die het op. Traaien oeren.
17: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. In Iran zijn vandaag twee mannen geëxecuteerd. Volgens de Iraanse justitie zouden ze informatie en beelden van militaire en nucleaire locaties hebben doorgespeeld aan de Israëlische geheime dienst. Sinds de militaire operatie in Iran eind februari is het aantal executies in het land sterk toegenomen. Iran behoort wereldwijd tot de landen met de meeste doodstraffen. Het KNMI waarschuwt met code geel voor stevige onweersbuien in een groot deel van Nederland. In het zuiden beginnen de buien zo direct, daarna trekken ze naar het noorden. Er is daarbij kans op hagel- en windstoten tot 70 km per uur. Plaatselijk kan wateroverlast ontstaan. Vooral verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. De code geel geldt niet voor Drenthe, Friesland en Groningen. De ING-bank had vanochtend te maken met een storing waardoor klanten mogelijk problemen hadden met pinbetalingen. Volgens de bank lag de oorzaak bij een externe leverancier die pintransacties verwerkt. Hoeveel klanten zijn getroffen is niet bekend. ING heeft inmiddels aangegeven dat de storing is verholpen. Bij de grote natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is vanochtend het sein brandmeester gegeven. Defensie nam het blussen na middernacht over. Door de wind is het mogelijk dat het vuur toch weer oplaait. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, onder meer door de marechaussee. Ook op andere plaatsen in het land zijn natuurbranden inmiddels onder controle. Dan nog het weer. De buien trekken weg vanmiddag en daarna kan de zon af en toe tevoorschijn komen. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. Aan het eind van de middag kan het flink gaan regenen. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De maximumtemperatuur varieert tussen 23 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
19: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
7: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
20: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
7: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
21: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
22: Oh, 11:30.
23: Hocus pocus, time for focus.
24: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
25: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
26: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
27: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
26: nofpc.nl.
25: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
28: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
29: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
30: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
29: Schitterend!
31: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
29: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
0: Roen Wijspart werd mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kallen.

0: Bij Spart werd mij mogelijk maken door ondernemend bedrijf Weidenaar in Dokkum en Kallem.
1: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
2: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw Dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
7: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
8: De Friese Motorfiets!
7: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
9: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
10: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
9: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
7: Wij hebben haal- en brengservice.
11: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
13: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 13 mensen omgekomen, onder wie 4 vrouwen en een kind. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Ondanks een verlengde wapenstilstand gaan gevechten tussen Israël en Hezbollah door. Hezbollah zegt Israëlische troepen te hebben aangevallen. Sinds begin maart zijn in Libanon duizenden doden gevallen door het geweld in het grensgebied. Een sinds maandag vermiste 81-jarige vrouw uit Zwolle is na dagen zoeken teruggevonden. Ze werd de afgelopen nacht aangetroffen in de omgeving van de Karveelschipperstraat. Daarna is ze overgebracht naar het ziekenhuis voor passende zorg. Over haar toestand is verder niets bekendgemaakt door de politie. In Iran zijn vandaag 2 mannen geëxecuteerd. Volgens de Iraanse justitie zouden ze informatie en beelden van militaire en nucleaire locaties hebben doorgespeeld aan de Israëlische geheime dienst. Sinds de militaire operatie in Iran eind februari is het aantal executies in het land sterk toegenomen. Iran behoort wereldwijd tot de landen met de meeste doodstraffen. De ING-bank had vanochtend te maken met een storing waardoor klanten mogelijk problemen hadden met pinbetalingen. Volgens de bank lag de oorzaak bij een externe leverancier die pintransacties verwerkt. Hoeveel klanten zijn getroffen is niet bekend. ING heeft inmiddels aangegeven dat de storing is verholpen. Dan nog het weer. De buien trekken weg vanmiddag en daarna kan de zon af en toe tevoorschijn komen. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. Aan het eind van de middag kan het flink gaan regenen. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De maximumtemperatuur varieert tussen 23 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
15: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
16: Dat wie toen. No make zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
17: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
16: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom Delling Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
18: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
19: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
18: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
20: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
21: Oh, 11:30.
22: Hocus pocus. Time for focus.
23: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
24: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
25: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
24: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
26: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
27: Zo, dat ziet er gaaf uit.
26: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
28: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
26: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
29: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
30: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
29: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
31: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
32: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
0: Roen Wijspart werd mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kallen.

0: sport werd mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.
1: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
2: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw Dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
1: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
6: NOF-PC, NOF-PC.
7: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
7: NOFPC.nl.
8: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
9: De Friese Motorfiets!
8: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
10: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
11: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Onsien.
10: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
8: Wij hebben haal- en brengservice.
12: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
13: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
12: Schitterend!
14: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
12: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
15: Peppe, Mike, ek bij Peppe op de stoel.
16: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
15: Baarsmazitcomfort.nl.
17: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
18: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Mexicaanse gouverneur Ruben Rocha Moya is tijdelijk opgestapt nadat hij in de VS is aangeklaagd wegens vermeende banden met het Sinaloa-drugskartel. De gouverneur ontkent de beschuldigingen en zegt zich te willen richten op zijn verdediging. Washington heeft om zijn uitlevering gevraagd. In Winschoten zijn gisteravond 8 mensen aangehouden na een conflict waarbij is gestoken. Volgens de politie gaat het om 5 aanhoudingen direct na de melding in de Lekstraat en later nog 3 gewonden die ook zijn opgepakt. In totaal raakten 3 personen gewond met steek- en snijwonden. Het is nog onduidelijk wat precies de aanleiding was voor het incident. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 13 mensen omgekomen, onder wie 4 vrouwen en een kind. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Ondanks een verlengde wapenstilstand gaan gevechten tussen Israël en Hezbollah door. Hezbollah zegt Israëlische troepen te hebben aangevallen. Sinds begin maart zijn in Libanon duizenden doden gevallen door het geweld in het grensgebied. In Iran zijn vandaag 2 mannen geëxecuteerd. Volgens de Iraanse justitie zouden ze informatie en beelden van militaire en nucleaire locaties hebben doorgespeeld aan de Israëlische geheime dienst. Sinds de militaire operatie in Iran eind februari is het aantal executies in het land sterk toegenomen. Iran behoort wereldwijd tot de landen met de meeste doodstraffen. Dan nog het weer. De buien trekken weg vanmiddag en daarna kan de zon af en toe tevoorschijn komen. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. Aan het eind van de middag kan het flink gaan regenen. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De maximumtemperatuur varieert tussen 23 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
20: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
21: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
22: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
21: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
22: tdnoord.nl.
23: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
21: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
22: TD Noord uit Jesternaidjerk.
24: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
25: Wij onderhouden
26: en verkopen
25: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
24: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
27: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
28: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
27: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
24: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
26: in Ford
25: en Opel.
29: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
30: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
29: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
31: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
29: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
0: Roen Wijspart wordt mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kallen.

0: Doen Wij Sport werd mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.
1: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
2: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw Dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Bakken. Zullen we even op een stoel?
5: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
4: Baasmazitcomfort.nl.
1: Het Raadsel van de Wadden. Vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
6: Oh, 11:30.
7: Hocus pocus. Time for focus.
8: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
9: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met een 4 in het midden.
10: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met een 4 in het midden.

0: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets!
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
5: Herbergvoestrum.nl.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
7: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
8: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Voor de kust van Jemen is een olietanker gekaapt door gewapende mannen. Volgens de kustwacht werd de MT Eureka overgenomen bij de provincie Shabwa en richting de Golf van Aden gestuurd in de richting van Somalische wateren. De autoriteiten volgen het schip en proberen de bemanning veilig terug te halen. Het incident vergroot de zorgen over een heropleving van piraterij in de regio. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Slovaakse premier Robert Fico uitgenodigd voor een bezoek aan Kiev. De uitnodiging volgt op een telefoongesprek waarin ook de steun van Slowakije voor Oekraïns EU-lidmaatschap werd bevestigd. De relatie tussen beide landen stond eerder onder druk door een conflict over Russische olieleveringen via Oekraïne. Inmiddels is die energieruzie opgelost. De Mexicaanse gouverneur Ruben Rocha Moya is tijdelijk opgestapt nadat hij in de VS is aangeklaagd wegens vermeende banden met het Sinaloa drugskartel. De gouverneur ontkent de beschuldigingen en zegt zich te willen richten op zijn verdediging. Washington heeft om zijn uitlevering gevraagd. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 13 mensen omgekomen, onder wie 4 vrouwen en een kind. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Ondanks een verlengde wapenstilstand gaan gevechten tussen Israël en Hezbollah door. Hezbollah zegt Israëlische troepen te hebben aangevallen. Sinds begin maart zijn in Libanon duizenden doden gevallen door het geweld in het grensgebied. Het weer. Er trekken buien over vanavond. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen. Ook vannacht kan het nog regenen. De minimumtemperatuur is 11 graden. Morgen veel bewolking en ook weer regen en mogelijk onweer. Bij middagtemperatuur variërend tussen 18 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
9: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
10: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
11: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
12: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
13: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
14: Zo, dat ziet er gaaf uit.
13: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
15: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
13: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.

Dus welkom je hakje van de Hollandse Tappers. Yo, jij gaat wel, het is 45 toerenshow vandaag. Hartstikke idee. Waardoor de platenbakken van mijn naam, hè? Je bent net al die goed oorstaffen, maar je hebt toch een beetje weer nou. Telefoon van de goedverzoek is nog steeds hetzelfde. 0411-44 en dan de 12-012, dus 0511-44-1202. Kiezen van de week tussen in de platenspeler en die hebben we ook gehoord, hè? Ja. Dus ik ben blij mee omdat je denkt van, hé, ja, die besteedt ik nog.

Dus je mij de boxen wel voluit zetten. Het mijn vijandig weg. Vind de buurtje zeg mooi, hè? En op deze barbecueavond, want het is nog vlak, hè?

Ja, en u heeft even niets gehoord en dat heeft een ultieme reden. Want onze technicus die moest poepen en dat duurde wat langer dan gepland was. Maar we gaan de uitzending

Het verhaal van Slimme Hansje, Hans Breukhoven natuurlijk. Dus de ex van, inderdaad. Hartstikke idee.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus Pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met een 4 in het midden.
4: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met een 4 in het midden.
6: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
7: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerbe en ik let me gain.
8: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
7: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
8: tdnoord.nl.
9: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
10: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
9: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
7: TD Noord verkeert ook nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
8: TD Noord, uit Jester Nijtsjerk.
11: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
12: De Friese Motorfiets!
11: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
13: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.
14: Herbert.

0: voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
6: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
7: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire bijstand verleend aan drie Nederlandse deelnemers aan een hulpvloot voor Gaza. Opvarenden die door Israël op zee zijn onderschept zijn naar Kreta gebracht. Israël hield meer dan 20 schepen tegen. Twee mannen zijn naar Israël meegenomen en deelnemers raakten gewond, onder wie een Nederlandse man. Een auto met aanhanger is zaterdagochtend in Vught in beslag genomen. De 34-jarige bestuurder reed onverzekerd over een fietspad en bleek voor de 9e keer zonder geldig rijbewijs te rijden. Bovendien was hij onder invloed van drugs. Ook had hij een vals kenteken en was de aanhangwagen gestolen. De officier van justitie beslist over de verdere afhandeling van de zaak. Voor de kust van Jemen is een olietanker gekaapt door gewapende mannen. Volgens de kustwacht werd de MT Eureka overgenomen bij de provincie Shabwa en naar de Golf van Aden gestuurd, in de richting van de Somalische wateren. De autoriteiten volgen het schip en proberen de bemanning veilig terug te halen. Het incident vergroot de zorgen over een heropleving van piraterij in de regio. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Slovaakse premier Robert Fico uitgenodigd voor een bezoek aan Kiev. De uitnodiging volgt op een telefoongesprek waarin ook de steun van Slowakije voor Oekraïns EU-lidmaatschap werd bevestigd. De relatie tussen beide landen stond eerder onder druk door een conflict over Russische olieleveringen via Oekraïne. Inmiddels is die energieruzie opgelost. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land, lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
8: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
9: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
10: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
11: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
12: Dat wie toen, nou maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar Service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
13: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
14: Zo, dat ziet er gaaf uit.
13: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
15: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
13: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
12: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
16: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
17: Baarsma zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
16: baarsmazitcomfort.nl

Hollandse toppers. Bij tieners tussen 6 en 8 op de sneunte joene. Elke keer weer hak je me mee. Lekker hing je op de bank. Tieners beukt door de boksen. Dit binnen de Hollandse toppers op de Satriejoen.

0: Oh, half twaalf.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de vier in het midden.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeetje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
5: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
6: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
7: tdnoord.nl.
8: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
9: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
8: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
6: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
7: TD Noord, uit Jester Nijtsjerk.
10: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
11: De Friese Motorfiets!
10: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
12: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.

0: voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
4: herbergvoestrum.nl.
5: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, zien oeren.
6: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
7: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De politie heeft gisteravond 8 verdachten aangehouden na een steekincident in Winschoten. 3 mensen raakten gewond. Rond 10:30 kwamen meldingen binnen waarbij ook schoten werden gemeld. In totaal zijn 8 personen aangehouden, afkomstig uit Winschoten, Leeuwarden en Oude Pekela. Oekraïne houdt de situatie aan de grens met Wit-Rusland scherp in de gaten na meldingen van verdachte bewegingen. President Zelensky meldt ongebruikelijke activiteit aan Wit-Russische zijde. Hij zegt dat alles onder controle is en dat indien nodig wordt gereageerd op de ontwikkelingen aan de grens momenteel. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire bijstand verleend aan 3 Nederlandse deelnemers aan een hulpvloot voor Gaza. Opvarenden die door Israël op zee zijn onderschept, zijn naar Kreta gebracht. Israël hield meer dan 20 schepen tegen. 2 mannen zijn naar Israël meegenomen waar deelnemers gewond raakten en onder wie een Nederlandse man. Een auto met aanhanger is zaterdagochtend in Vught in beslag genomen. Daar was nogal wat mee aan de hand. Een 34-jarige bestuurder reed onverzekerd over een fietspad en bleek voor de 9e keer zonder geldig rijbewijs te rijden. Bovendien was hij onder invloed van drugs. En of dat nog niet genoeg was, ook had hij een vals kenteken en was de aanhangwagen gestolen. De officier van justitie beslist over de verdere afhandeling van de zaak. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
8: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
9: Dat wie toen, no mic zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswald.
10: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
11: Zo, dat ziet er gaaf uit.
10: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
12: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
10: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
9: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
13: Bakken? Zullen we even op een stoel?
14: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
13: Baasmazitcomfort.nl.
15: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
6: Dit is RTV NOF.
16: My No, Hollands op zijn best.
17: Dit is Hollands op zijn best.
18: Gezelligheid op de sneuntejoen tussen 8 en 10.
17: Maar Joegen en Jikke op RTV NOF.

Maar een bijzondere goeie jong, de Harkes van RTV NOF. Je bent een werk jongen, je kan met het programma Holland op je best tussen 8 en 10 uur. Ik wens je de Harkes van uw kant een hele genoeglijke jong. En wolle jou voor een verzoekje bellen, dan mij dat gerust onder het telefoonnummer 05 11 44 12 02 met optie 4.

Ja, dan weer dan de snabbelaars praten over vroeger. En dan het eerste, de eerste twee verzoekjes die Jeref Jamje lezen. Dat zit vooral in wie dit Jedjemoon is. Want Steen van der Zee die zei van... Joke Kerst, een mooi plaatje draaien even voor Willem Kobus. Want die is mooi Jedje. En lieve dames, Steen van der Zee. En harte lokwensje. Met een plaatje van de zangeres zonder naam. En wie hij even opzacht, een moeder van een zeeman. Aten Toonstra, die wil graag Marco Schuitenmaker, jaren letten mij zaterdagavond. En dat moest even draaid worden voor Romy Kempenaar, Ferentietje. En elke keer die zette hartje, nee, alles op zijn best.

Ja, Romy Kempenaar, die wil speciaal even voor Willem Kobus even een mooi plaatje draaien, omdat er mooi een jetje is. En verder is de muziek even bestemd even voor Stien van der Stee, Gerry en Ali, Kobi Hellinga, Ipi Ros, Gerrit Westra, Jelly Westra, Jan en Janni, Jan Lap, een voor Durke Margriet, Piet en Griet, een voor Piet en Ali de Haan, een voor Boukje Elzinga, Ater Toonstra, Ferentietje, en ik een voor Bouke en Tjitke, en ik een voor Uger in de studio. En dan draaien we even Jan Smit, hou je dan nog steeds van mij. Jan Lap die zei, kerst ik even een mooi plaatje draaien voor Willem, die mooi jetje is. Nou, dan draaien we even Ria Valk voor Moeder, ik ben zo bang, en de dat kantje is ik even bestemd even voor Romy Kempenaar en ik even voor Jikke.

Ja, huikers en wie hadden aanstaan een meidealing, dus ik weet net dat de harkers een agenda bij de hoorn hadden. Maar ik zou zeggen, pak de agenda in bij de hoorn en wie hadden aanstaan nog een meidealing voor ons harkers. Zelf besloot, die wil graag voor Waadse Bieltsma zien heet de mem voor Kees Wiestra, de JP van de Bandstichting, voor Ver en Tietje, voor Annie uit Marm en ik even voor André Zakkerman, Geert van der Molen en voor collega's Dokken, Hilbrand en Simon Durk, voor Jelly Westra, voor Sape Zelts, voor Betty Prins, wie en elke in die zitten harkin. En het moest even Jannes wijzen, mij de hele wereld mag het weten. Willem Kobus die wil graag in een plaatje draaien letten van Stef Eckel. Even voor Boukje Kobus, Johannes van der Veen, Griet van der Veen, Boukje Elzinga. Een voor Romy Kempenaar, Annie van der Wal. Een voor Margriet, Henk, Sietse, Stien en Jogi Jikke. En de visite. Het is even een oorneem van Stef Eckel, Willem. Hè? Want die oren die kon we net vinden, maar het is even de woonboot, Jan.

sokken. Daar stopten ze heel vakkundig het lek. Leentje kon toen haar meubels gaan poetsen, want de stof van de clubje zag blauw van de drek.

Ja, dan had Toon, de luistervink uit Bladel, Noord-Brabant, ik even een plaatsje omvregen voor alle vrienden en bekenden. En die mochten zelf even dingen opzichtje. En Jikke had even opzocht. Mieke, zomer is de mooiste tijd. Dat is zomertijd uit 1965 alweer. Zeker waar, ja, al heel wat jaren oud. Marguerite uit Veenwaarden, die wil graag voor Willem Kobus dit mooie jetje is even een mooi plaatje draaien letten van Lang zal je leven. Nou, die draai ik even in, dan draaien we er even een vrije keus achterom en dan neemt Jekke hierin op deze kant even over.

Ja, dus er zou wel kelken hier een hele goede unit te wensen. Een heel prettig, die hij al een hele goede unit te wensen. Omdat ik al een heel prettig harken zonder telefoon hoor. Ja, Joga had straks al zijn de agenda eventjes klaarlezen. En meer had ik nog net zijn, zei Joga Kret. Nee, dat gaat er even om dat we er in 9 weken sneeuwen net binnen. Maar de sneeuwen is erop ook net. Dus 9 en 16 mei, dan hebben we even wat oors. Dan ben we er even net. Maar die week is daarop vanzelfs. Dan ben we weer voor de partij Bisoen wezen. Dus 9 mei en 16 mei, dan draaien we even net het programma Hollands op zijn best. Maar daarna ben we er weer voor jou om alle mooie festjes die je mooi vreetje weer te draaien. En ik ben even verder met Bernie van harte gefeliciteerd en de vrijbuiters geluk is niet te koop. Menke wil het even draaien, Little Forget en Tineke, de Peppersezers. Yes, Aukje, Leamme. Leeme moest het wezen, Leeme. En Maaike Geert, want die is mooi, Jiddy, en die kreeg de lokwensken. En Henk Smedema wil je met hem even een plaatsje ombieden. Verder ietsje, pietsje voor hemzelf en voor u's.

Ja, en dan kan ik net nog even een verske draaien. Harkens ver over de uitginnen van het Nijsblok. Maar na de klok van Jochen horen, dan ben ik er eerst weer. En dan neemt Jochen in daarin van de jongen. Van mij hoor. Ja, Jitske wil haar mem even Jitske die wil haar mem even een plaat hoor. Ik ben even van mijn apropolio. Gert en Tineke, Ferentitie, Griet Wiesma, Saapke, Fritse, Menke. Tante Afke, wie en El die luisterde, dat moest hij zijn. Griet Wiesma, maar het Frieske kinder. Ik zou zeggen, tot straks.

0: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
1: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
2: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
3: tdnoord.nl
2: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
3: TD Noord uit Jesternaidjerk.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
8: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
9: Fortibox.
7: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
10: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
11: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
10: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
12: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
13: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
14: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
15: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. In Oostenrijk is een 39-jarige verdachte aangehouden in een zaak rond poging tot afpersing van fabrikant Hip. In meerdere landen werden potjes babyvoeding gevonden met rattengif. De dader eiste 2 miljoen euro. 5 potjes zijn onderschept. In Oostenrijk wordt nog gezocht naar het 6e potje met besmette voeding. Ontheemden in tentenkampen in de Gazastrook klagen over ratten, wezels en andere knaagdieren, meldt de BBC. Steeds vaker worden ziektes en huidaandoeningen door parasieten gemeld. Op 80% van de locaties wordt ongedierte gezien. In de kampen verblijven ongeveer 1,45 miljoen mensen onder slechte leefomstandigheden zonder adequate voorzieningen. De politie heeft gisteravond 8 verdachten aangehouden na een steekincident in Winschoten. 3 mensen raakten gewond. Rond 10:30 kwamen meldingen binnen, waarbij ook schoten werden gemeld. In totaal zijn 8 personen aangehouden, afkomstig uit Winschoten, Leeuwarden en Oude Pekela. Oekraïne houdt de situatie aan de grens met Wit-Rusland scherp in de gaten na meldingen van verdachte bewegingen. President Zelensky meldt ongebruikelijke activiteit aan Wit-Russische zijde. Hij zegt dat alles onder controle is en dat indien nodig wordt gereageerd op de ontwikkelingen aan de grens momenteel. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
12: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
13: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
17: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
18: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
17: Baarsmazitcomfort.nl.
0: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
15: Dit is RTV NOF.
19: Mijn Hollands.

Ja, en dat wie Bobby Prins mij heel mijn leven. Harkens op mij maar een goede jongens en wenske. Jo, harken naar je programma Hollands op z'n best. Nog een oor te geven, maar nog een hele prutte mooie muziek. Dus ik zou zeggen, blauw lekker harken. Ik ga even verder met je Wilman, klomp met een zeiltje. Want Jelly Wester wil ik graag even draaien litten. Voor de boersmeester, zei ze, voor de Westeras. De vreunen van dagwerk en elk die het harkens.

De hele familie Veenstra en Papke die wil ingeskin hele protesterte te wensken. En je wil draaien lid de Ave Maria van Rommie. En ingeskin zelf die wil heel graag jaren van Dick van Altema, die arm om mijn schouder. En Joog en ik ingeskin had treesende woorden voor jou. Mooie ondenkens binnen kostbare geschenken die treest en kref bieden. Ze horen jippeskot in het hart. Ze haar sterren aan de hemel die altijd helder en dicht op die blauwe. Voor u's kreeg je ook een hele protesterte te wensken.

0: Ja, Jochen, dan denk ik, zat ik die vestige zei, ja, dan denk ik, ja, de vrouw had zit vol mij verdriet en eenzaamheid. Maar er ben toch echt wel weer een hele putte mooie dingen in het leven. En als ik u zo harkens, dan zou een telefoon ha en er is verdriet als wat. En dan denk ik, wat is het mooi dat we de harkens zagarieven kennen, maar de vestige die jesse graag jaren willen.
1: Dat is een ding dat zeker is, Jekke. En dat jouw dus dan weer de moed om te zeggen van, ja, wie moeten we naar de studie toe, want daar zetten we harkers op eens te wachten. En die hadden vaak altijd wel weer een mooi verzoekje, mij een mooi plaatje.
0: Ja, en dat alleen nog net, maar vaak zit er echt nog een verhaal achter. Ja. Zij doen ik dan die in de vestjes mijn oren denken, dat doen we dus nog net meer. Maar ja, dat wie ik altijd zei, die vestjes mijn oren denken, stikjes erbij. En ja, als ze dan zo'n vestje voorbij kwamen, dan weer dat echt... dan weer dat echt voor hun, zeg maar.
1: Ja.
0: Hé? Ja, ik weet net, was toen even doen. Best
1: iets. Nee, ik keert een beetje warm. maar je wil het even stoom afblazen.
0: Ja, hé, wie hebben alweer 12 verzoekjes.
1: Ja.
0: Doe haast een hele mooie hier.
1: Ja, want kerst toen die nog herinneren dat er ooit een televisieserie, weer een Nederlandse serie van Ja, zuster, Nee, zuster?
0: Tje, dat die televisieserie, die ken ik wel, maar die heb ik nog nooit zien, maar die vestjes ken ik al je wel.
1: Ja, wat een rijtuigje.
0: Ik ken ze al een keer. Ja, maar nou, ik denk dat ik toen ik volle liedser weer, want doe best nou een mooi stukje ouder dan ik ben.
1: ja. Dus nou ja, ik ben wat ouder weer. Maar, want Klaas en Marijke Wester, die ik u drachten, die hadden een heel oud vestje. Ik weet net, ik krijg met het jongetje 68 in die buurt ook. Een stekje van de fuchsia van Hetty Blok en Leen Jongewaard. Nou, en dat wilden ze graag draaien litten voor Britten van der Wouden uit Marm.
0: Ja.
1: Nou, en toen dacht ik van, hé, een stekje van de fuchsia, dat is echt een oude televisieserie.
0: Ja, maar die vrouw die had ook al een keer van die blomkes.
1: Ja,
0: in de vensterbank staan. Ja. En dat is ook al wel een vestje mijn ontdenken.
1: Ja.
0: En daarom moet dat vestje graag even van gaan draaien litten. En ik hoop dat ze zitten harken, dat ze daar zo mooi van het vestje genieten kan. En ik ga hier Hanny en Rekels, Mario, verder wil het eventjes jaren, maar hier wil het even draaien litten voor Ellie, Jitske en Griet, Romy Aten, Tietje Toon, Eva Sjoerd, Fakje, Gerko en Angelique, Sapensloot, Ilke en Harriet, Jitske, Henkie en Pietje, maar ook voor u hier in de studio. Wat zei ze? Zullen we daarmee beginnen?
1: Ja, vooruit maar.

zag je afgepast, maar deze kant ik even uitreageren. We Cat Stevens even draaien, want My Morning Has Broken. En dat moest even draaien worden, even voor Grit en Jetske, en voor u, Jere, dankjewel, en voor Sitske en Klaas, en verder een voor al uw harkers. Gerard Westra, die wil graag voor alle vrienden en familieleden en weer in de studio even een plaatje draaien van Jantje Koopmans, Rode Rozen en Witte Seringen.

Ja, dan kregen we nou Herman van Veen. Als ik kon toveren en daarachteraan dan komt Trinis, mijn liefde. Hendrik Kooistra, die won dat plaatsje graag in voor Harry en Detti. Boe en Durkje en voor zijn vrouw Thea. Douwe en Eke en voor Beppe Maaike. En voor Foppe en Marta, Hans en Lasse. Luwe en Witske, Sake Dijkstra, Gerda, Grindauma, Piet en Boukje, Monte de Boer, Betty van der Vinden en elke die zitten hartje en Fjarhu zelf hier in de studio, dankjewel. Johanne de Vries, die wil graag een plaatsje hier letten voor een Renskje van der Kooi hier in de Westrein. Eén voor Willem Kobus, die het mooi jetje is. Ik een van harte ook wensken. En ik een voor collega's van het Badhoes en collega's van het Daaldersplak uit de Droege Ham. En verder een voor alle vrienden en bekenden.

Ja, dat wie dan even Trine Zwingeren of verder, maar Gerrit, wees maar de klompjes van Skerjon. Dat we vrouw van der Veen even voor Willem Kobus, jaarlitter, die te moon jidjes. En die werd alvast even van harte ook wensken. Kees Wiestra, die wil graag Johnny en Rijk, de draaileden van Wij zijn twee eenzame cowboys. En nou dat dan even draaiwoning voor Betty Prins, Britte van der Woude, Tine de Vries, Watse Bilsma, Frans Vertuin, Saber Sloot en ouders en voor u hier in de studio.

0: nog galopperend door de steppen van Drenthe. Bij de Amersfoortse kei begon je al te sukkelen. Nu zullen we je nooit meer zien. Jouw mooie, oude, trouwe paardenkop.
1: Ja, dat had ze.
0: Je paardenhoofdstel hangt nu een mottenzak bij ons in de kast.

Zo hier Tineke van der Wij, deze kant even opreageert. Dan willen we voor tante Mintje van der Wij Rozema en voor Henny Rozema en voor uzelf even een plaatje draaien van Anneke Doma, de Bonkeveer.

0: Daar ben je er al.
1: Ja, daar ben je er. Je hoort al het thee, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar het is tijd, Joge. Wie maakt alweer afscheid nemen van ons harkens. Het zit er weer helemaal op. We hebben 12 uren mooie muziek draait. Terug de harkens om, vregen we zelfs.
1: Ja, wat had je het. En ze hadden nog 3 weken de tijd om weer mooie plaatjes op de muziekje heen. Want dan komen de 14 dagen binnen we er net, hè?
0: Dan ben we er net. Dan gaan we eventjes wat oren dingen. Ja, ja. En die maakt echt erop gingen. Ja. Maar dan na je 16e... Even, dan maar even rekken.
1: De 23e.
0: Dan ben we de 23e en bijzonder wijs. En dan ben we er weer voor uw zaken.
1: Ja.
0: Joge, we beginnen nou ook uit mijn heel mooi stukje muziek. Ik hoop dat we dat nog helemaal even uitdraaien kennen. Wie voor uw zaken danken wilt ze voor het reageren naar de studio daar. Want we zitten weer helemaal mooi vol. Even zelfs voor het harkje.
1: Ja, natuurlijk. En voor het bellen voor al die mooie plaatjes. Want dat ben je formidabel.
0: Dat zei ik.
1: Ja, zat ik maar steeds. Ja, ik val zo'n ding herhalen. Maar ja, kom maar.
0: Harkens bedankt. Nog een hele noffelijke junium. Kanaasneus collega Jere. Dikkie Denkers. Die had ook al een keer mooie platen. En vaak. Ik wil op verzoek. Geer even lekker naar hem, harkje. En Dikkie Ostel 60 jaar. Een heel op het succes. Voor hem al een keer lekker sliepen voor straks. Morgen een hele mooie noffelijke snee. We hopen mij een protes winnen. En graag bij zo'n wijzen. Dat hoor ik hier. Doeg.
1: Hoi.

0: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
1: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
2: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
3: tdnoord.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
3: TD Noord uit Jesternaidscherk.
5: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
6: Dat wie toen, nou mag ik zelf rijden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even zien wat oren klanten zezen. Die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswald.
7: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
8: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
7: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
6: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
9: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, tsienjen oeren.
10: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
11: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De brandweer past de aanpak van de natuurbrand bij Weert en Budel aan en zet voor het eerst handcrews in. Deze teams bestrijden vuur op moeilijk bereikbare plekken. Buitenlandse ploegen worden afgelost door brandweerlieden uit Utrecht. Op 3 locaties zijn nog hotspots waar de brand snel kan oplaaien. Een jong kind is zaterdag bij een molen in de gemeente Vijfheerenlanden geraakt door een wiek en raakte ernstig gewond. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde tussen Hei en Boeikop en Leerbroek. Het slachtoffer speelde bij de molen. Burgemeester Sjors Freulich spreekt van een ingrijpend incident. In Oostenrijk is een 39-jarige verdachte aangehouden in een zaak rond poging tot afpersing van fabrikant Hip. In meerdere landen werden potjes babyvoeding gevonden met rattengif. De dader eiste 2 miljoen euro. 5 potjes zijn inmiddels onderschept. In Oostenrijk wordt nog gezocht naar het 6e potje met besmette voeding. Ontheemden in tentenkampen in de Gazastrook klagen over ratten, wezels en andere knaagdieren, meldt de BBC. Steeds vaker worden ziektes en huidaandoeningen door parasieten gemeld. Op 80% van de locaties wordt ongedierte gezien. In de kampen verblijven ongeveer 1,45 miljoen mensen onder slechte leefomstandigheden zonder adequate voorzieningen. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land, lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
12: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
13: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 locations op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

0: Een prachtig nummer van David Skinner en Andrew Roos. Onder de naam Twice as Much. Ja, in 1965 traden ze al op in Londense clubs. In 1966 tekenden ze een contract bij de managers van de Rolling Stones. En toen ging het aan het rollen. En er kwam ook deze plaat op de lappen. Twice as Much met het nummer True Story. Goed, dit knopje.
1: Dit is de Hit Tijdmachine met Dickie Denkers.

vrienden en vriendinnen allemaal een hele goede avond toegewenst. Nou, ik zit er weer helemaal klaar voor in Studio Ian in Hantemhuizen. Ik zou zeggen, Joeg en Jik, en nog bedankt voor jullie mooie programma. En de top 20. Ja, wat hebben we vanavond allemaal? Nou, ik heb sowieso een hele mooie drieluik. Hij lijkt moeilijk te worden, dus maak je borst maar nat. En natuurlijk een heleboel mooie muziek en een stuk of wat verzoekjes. Maar de eerste plaat die ik klaar heb gezet is eentje van The Turtles. Het gaat op het nummer Happy Together.

prachtige plaat en ja, altijd met een hele mooie beeldenis erbij. Dan denk je altijd weer aan het scheepje de Nardenij van Radio Veronica. Op de volle kracht op 538 stond te denderen en te dansen op zee. En dat, waar, ja, zo is dat vaak uitgezonden. Oké, het eerste verzoekje is eentje. Moet ik even kijken. Volgens mij was die van... ja, Afke. Ik moest even denken. Maar dat gaat om een nummer uit 1974 van de Carpenters. Het gaat om Jambalaya en voor alle luisteraars van de Hittijdmachine en alle naasten.

Jambalaya on the Bayou, een country song geschreven door Hank Williams, die er in 1952 een grote hit mee scoorde. De titel verwijst naar de Creoolse en Cajun rijstschotel Jambalaya. De melodie ontleende Williams aan een Franstalig Cajun lied, Grand Texas. De Carpenters brachten hun versie in 1973 uit op LP Now and Then en kwam later op single en bereikte het nummer 3 in de Veronica Top 40. Goed, tweede verzoekje is van Henk. En Henk vraagt de plaat aan van de Marbles. Nou, en het mooie Only One Woman uit 1968. En voor iedereen die luistert naar de hittijdmachine, draagt hij erop.

Only One Woman is een nummer van het Britse muzikale duo The Marlboros uit 1968. Het nummer is geschreven door Barry, Robin en Morris Gibb van de Bee Gees. Barry en Morris Gibb verzorgden ook de achtergrondzang samen met Colin Peterson. Ja, er zit wel wat Bee Gees-achtigs in. De band nam Only One Woman op in juli 1968 in de Londense IBC Studios. Het is enkel in mono opgenomen en door Polydor op single uitgebracht. De productie lag in handen van Barry en Maurice Gibb en de vaste Bee Gees producent Robin Stigwood. Goed, het volgende verzoekje is van Romy. En Romy die wil graag het plaat horen uit 1978 van José Ailos Rios. En het nummer heet Lailola.

Nou, prachtig nummer om te horen. Ja, hij is enigszins wel bekend. Ik kon hem ook wel. Maar ik kan er helemaal niks over vinden. Maar het lijkt mij iets Spaansachtigs. Prachtig nummer. Bedankt Romy voor... Je kreeg ook nog een reactie van een luisteraar. Die deed een duimpje erover. Die vond het ook een prachtplaat. Dit verzoekje dat ik nou heb klaarstaan komt van Sita. Gaat om het nummer Mama Papa van de Piper Club.

met het nummer Mama Papa. Ja, we kennen hem nog van veel meer artiesten. Hij is in meerdere versies uitgebracht. Ja, een nummertje van Raymond Vrugat. Het gaat op het nummer Calo La Vita.

Carlo La Vita is een nummer van de Britse artiest Raymond Froggatt en kwam uit 1968. Enkele maanden later werd het door Dave Clark 5 uitgebracht onder de titel The Red Balloon. Froggatt schreef het nummer voor de naar hem vernoemde band. Het was uitgebracht als debuutsingle van de groep, maar werd internationaal gezien niet echt een grote hit. Alleen in de Benelux wist hij wel de grote hitlijsten te halen. Oké, nummertje van de Tumbleweeds. Gaat op het nummer Somewhere Between.

Prachtige romantische country song, Somewhere Between, een nummer van de Amerikaanse zanger Merle Haggard en zijn begeleidingsband The Stranglers. Het verscheen op zijn album Branded Man uit 1967. In 1965 werd het gecoverd door de Nederlandse band die we net hoorden, The Tumbleweeds, op hun album Tumbleweeds. Dat jaar werd het tevens uitgebracht als de derde single van dat album. Nou ja, op aandringen van country boy of DJ Gerard de Vries werd het na twee eerdere singles die wat flopte alsnog uitgebracht. En ja, ze hadden niet verwacht dat het zo'n dikke hit zou worden. Maar prachtig nummer om weer een keer te horen. Het is 10:30 precies. Dat betekent dat het tijd is voor de drieluik. Nou, ik zal even het verhaaltje van Pieter en Jikke bekijken. Want ze hadden deze week weer bezoek van de Wandelclub. Het is alweer de hele tijd terug dat de dames van de Wandelclub hadden toegezegd weer langs te komen om een drieluik mee te helpen maken. Deze week hebben ze die toezegging ingelost. Ze zijn vroeg in de middag gekomen, daarom was er lekker veel tijd om ideeën die er waren voor een drieluik uitgebreid uit te werken. En natuurlijk was er genoeg tijd voor thee en koekjes enzovoort, die ik had beloofd te verzorgen. Aan het eind van de middag hadden we met elkaar veel plezier beleefd, maar ook er veel lieve leed gedeeld. En natuurlijk was ook de toegezette drieluik gemaakt, waarvan ik denk dat hij moeilijk is. Dus opgepast. Dus heb ik ook een aantal tips erbij bedacht. Dan wordt het vast een stuk gemakkelijker de oplossing te vinden. Eerst maar eens naar de drie plaatjes luisteren. Nou, ik ben nog apart naar Pieter en Jikke toe geweest. Heb dit hele archief ben ik daar nog afgestruind, want dit waren nummers die waren praktisch niet te vinden. Maar het is toch gelukt. De eerste is eentje van Dina Lee en het nummer heet Do the Blue Beats.

dat was de eerste alweer in deze drie luiken. Het is wel lekker vrolijk nummertje van Dina Lee. Do the Blue Beat. Dat was de eerste. Goed, de tweede is eentje van de Tunespinners. En volgens mij was het, even het jaartal van de vorige was volgens mij 1965. Dit is het nummer van de Tunespinners. You've Done Your Best.

Nou, dat was de tweede in deze drie, like the Tune Spinners, met het nummer You've Done Your Best. Nou, we hebben er nog eentje van Rock McKinnon, en niet Rod McDune, maar Rock McKinnon, en het gaat om het nummer To Ramona. Dan moet ik even zoeken of ik hem vinden kan. Ja, ik heb hem hier en ik zal hem even opstarten.

Torimona, of Ramona. Dat was Rod McKinnon. Het was geproduceerd door Bob Dylan en uit 1965. Nou, ik zal ze alle drie nog even opnoemen. De eerste was Dina Lee, Do the Blue Beat. De tweede was van de Tunespinners, You've Done Your Best. En de derde van Rod McKinnon, To Ramona, die we net hoorden. Nou, ga maar even puzzelen, zou ik zeggen. ik zie het vanzelf verschijnen. Tenminste, ik zie al een appje staan. Even kijken. dat zijn de spitters, om zo te zeggen. Maar we zullen even afwachten nog. Ik ga eerst even verder met een nummer van Dem. En het gaat om het nummer It's All Over Now, Baby Blue uit 1966.

prachtige nummer van Dem. Dat was een Noord-Ierse band afkomstig uit Belfast. Die zijn grootste succes kende tussen 1964 en 1966. Het belangrijkste lid van de groep was van 1963 tot 1966 de zanger Van Morrison. Nou, weten we dat ook weer. Het is kwart voor elf alweer hier in het eerste uur van de hittijdmachine. En ik heb hier een verzoekje van Sita. En dat gaat om het plaatje van Paul Simon, Kodachrome uit 1973.

Codachrome is geschreven door Simon en geproduceerd door Simon en Phil Ramone. Het nummer is vernoemd naar de omkeerfilm Codachrome, geïntroduceerd door Kodak. Oorspronkelijk zou het nummer Going Home gaan heten, maar in een interview vertelde Paul Simon dat deze titel te conventioneel was. En dat hij uiteindelijk voor Codachrome koos, omdat het bijna hetzelfde klonk en omdat dit veel meer potentieel had. Oké, ik zal eerst even een tip geven voor de drie luiken en dat is zoek het ver weg. Goed, een nummer van Helen Reddy en dat is No Sad Song.

Haar echte naam was Helen Maxine Reddy. Nou, ze wordt vaak aangeduid als de Queen of Pops van de jaren 70. Ze had internationaal succes, vooral in de Verenigde Staten, waar ze met 15 singles in de top 40 van de Billboard Hot van 100 stond. 6 van die 15 nummers kwamen in de top 10 daarvan. Ik zit even op klokje te kijken. Ik weet niet hoe het met de timing gaat op dit hele uur. Het lijkt mij verstandig. Ik zet gewoon een nummer op. En volgens mij is RTV iets met de klok verkeerd. Dus ik zal deze maar even draaien. Eentje van Bobby Fuller voor I Fought Law.

0: Verkeerde knap. Nummertje van, even kijken, Bobby Fuller voor I Fought the Law uit 1966.
1: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
2: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
5: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
6: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
7: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De inzet van buitenlandse brandweerdiensten bij de natuurbranden is niet langer nodig. Volgens minister Van Wil en het interregionaal beleidsteam zijn de grote natuurbranden onder controle. De internationale hulp uit België, Duitsland en Frankrijk wordt beëindigd. De operationele inzet ligt weer volledig bij de regionale brandweerorganisaties in Nederland. Het is nu aan de Verenigde Staten om te kiezen tussen diplomatie of hervatting van de oorlog, dat zegt een Iraanse onderminister. Iran stuurde vrijdag een nieuw vredesvoorstel na eerdere afwijzing. Het land wil de straat van Hormuz openen, maar door onderhandelingen over het nucleaire programma van Iran wordt dit uitgesteld. Reden voor Amerika om het vredesplan af te keuren. Een jong kind is zaterdag bij een molen in de gemeente Vijfheerenlanden geraakt door een wiek en raakte gewond. Het kind is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde tussen Hei en Boeikop en Leerbroek. Het slachtoffer speelde bij de molen. Burgemeester George Freulich spreekt van een ingrijpend incident. In Oostenrijk is een 39-jarige verdachte aangehouden in een zaak rond poging tot afpersing van fabrikant Hip. In meerdere landen werden potjes babyvoeding gevonden met rattengif. De dader eiste 2 miljoen euro. 5 potjes zijn onderschept. In Oostenrijk wordt nog gezocht naar het 6e potje met besmette voeding. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws.

prachtige uuropener van de Manfred Mann. Het nummer heette Mighty Quinn. Ik heb hier nog een stuk. Er komen wel goede antwoorden binnen. Moet ik even kijken. Het gaat om... even zien. Hans en Mieke, die hebben wel een... Ja, die hebben een goede antwoord. Gaat om Nieuw-Zeeland. Ja, klopt. En ik zie ook nog één binnenkomen. En dat, even kijken. Allemaal uitgebracht door een label uit Nieuw-Zeeland. Nou, dat zijn, even kijken. Nou, dat is Janine. Nou, gefeliciteerd. En Hans en Mieke ook gefeliciteerd. Nou, ik zal even de mail van Pieter erbij pakken. De overeenkomst artiesten uit Nieuw-Zeeland. Nou, klopt helemaal. Ik had één tip gedaan, zoek het heel ver weg. De tweede tip was eilandbewoners. En de derde tip, die zou dus de doorslag dan moeten geven. Een kiwi is niet alleen een vrucht. Nou, een extra tip kan zijn Abel Tasman uit het VOC 1642. Maar ook James Cook van 1769. Kijk eens aan. Nou, in ieder geval, ik zou zeggen, jullie mogen beide wel een leuk plaatje aanvragen. En Pieter en Jikke, bedankt voor deze wat moeilijkere drieluik. Prachtig. Oké, ik heb hier een nummer van The Love in Spoonful. Vind ik wel wat toepasselijk deze week, want we hadden toch een prachtige week. Vooral gisteren, toen was het echt zomers. Het gaat op een nummer van The Love in Spoonful, Summer in the City.

Het lied gaat over een stadsbewoner die in eerste instantie baalt van de drukkende stadse zomerhitte. Hij heeft moeite om schaduw te vinden, maar 's avonds verandert zijn stemming en gaat hij op zoek naar een meisje om mee te dansen. De tekst is gebaseerd op een gedicht van Marc Sebastian, de jongere broer van John Sebastian, de zanger en oprichter van de Lovin' Spoonful. Sebastian en Steve Boone pasten de tekst aan om meer spanning te creëren. Oké. Nummertje van de Everly Brothers. Het gaat over een nummer uit 1960, Caddy's Clown.

dat is Caddish Clown. Prachtig nummertje van de Everly Brothers uit 1960. Gisteren was het de dag van de arbeid, de 1e mei. Nou, ik heb er toch een mooi plaatje bij opgezocht van de Bee Gees. Maar die zongen in de tijd First of May uit 1969.

Ah, prachtig nummer. Het eindigt ook zo mooi rustig. Hè? First of May, dat waren de Bee Gees. Ja, ik kreeg al een duimpje. Ja, Hermits, Mrs. Brown, you've got a lovely daughter.

Ja, heeft een hele mooie dochter. Ja, de moeder heette Mrs. Brown. Waar Hummets. Goed, we doen even een uitstapje naar de 80er jaren. Want dat is even het verzoekje op. Ja, eigenlijk is dat ook een. Maar moet ik even de app er weer bij pakken. Nou, ik moet wel de goede pakken. Het zijn allemaal knopjes vanavond. Nou, het gaat even om het nummer van Split Ends. En ja, dat is ook een Nieuw-Zeelandse groep. En ja, die vroegen ze aan het nummer Message to My Girl. Nou, is toch ook wel een mooi nummer om even te draaien.

Ah, prachtige keuze hoor. Ja, even een uitstapje naar 1983 was het volgens mij. Ging om het nummer van Split End. Ja, wij zeiden vroeger altijd de Split End. het nummer Message to My Girl. Het volgende verzoekje is eentje ook voor de drieluik van Janine. En nou, allemaal uitgebracht door een label uit Nieuw-Zeeland. Dat was dus het antwoord. Ze vraagt aan het nummer You Can't Always Get What You Want van de Rolling Stones. Nou, die heb ik gevonden. En ik moest even de lieve groet doen aan Bert en Gea in Kroatië. Nou, die zijn weer heerlijk even een weekje ertussenuit. En ik zou zeggen, geniet ervan. En hier is het mooie nummer van de Rolling Stones.

0: Dat is wel de lange uitvoering van You Can Always Get What You Want. Het is een single van de Britse rock'n'roll band The Rolling Stones. En het is geschreven door Mick Jagger en Keith Richards, maar het staat op het album Let It Bleed. En het is de B-kant van Honky Tonk Woman. En het nummer wordt begeleid door het London Batch Choir. In de, ja, de lange versie wordt het ook bij het intro gebruikt. Vandaar dat hij, ja, want normaal zit dat niet op het intro. Oké, een verzoekje van Dick Offringa van Radio Emmelo. Graag een nummer van David McWilliams en het mooie nummer 3 o'clock Flamingo Street. Komt het 1970.
1: Empty sound, deserted town, beneath the silvery feather down of morning's waking breath. Forgotten tunes and silver spoons, ghost of deeply shadowed gloom and die a silent death. Junket peers through plastic ears, holds his bottle heaven near and dimly strains to rise. Unreal, can't feel, his dagger dangling banded steel through plastic-coated eyes. Don't turn away, there ain't no need. Just 3 o'clock, Flamingo Street. Big band show an hour ago, I saw the laughing doorman show the stairway to the crowd. Yellow girl, hair uncurled, swaying in

Nou, we kennen hem ook allemaal van Can I Get the Candlelight. Maar dit was ook een prachtig nummer van David McWilliams. Het nummer 3 O'Clock Flamingo Street uit 1970. Bedankt Dick voor deze mooie tip. Nog een hele mooie uit 1968. The World of Us met het mooie nummer King Crucius.

0: Een prachtige psychedelische popband uit 1968 die een stuk wat mooie nummers heeft uitgebracht. Onder andere deze die we net hoorden, King Crucius uit 1968. Nog een hele mooie en dat is eentje van de Beach Boys, Tears in the Morning uit 1970.
1: De Gouden Glans trapt af van onze antenne bij deze
2: hit tijdmachine.
1: Gouden ouwe of flashback.

dat is zo'n nummer, ik kan zo lekker even bij wegzwijmelen. Het nummer van de Beach Boys. En Tears in the Morning. Ik heb hier ook een hele mooie van een dame van Dusty Springfield. I Close My Eyes and Count to Ten uit 1968.

I Close My Eyes in Counter Tennis, geschreven door Cliff Westerleek en geproduceerd door John Frans, die hier op de hoes overigens geen vermelding voor kreeg. Het nummer werd op 1 juni 68 opgenomen in de Chapel Studios in Londen. Het groeide uit tot een van haar grootste hits in haar thuisland, met de vierde plaats als hoogste notering. Enkel I Just Don't Know What To Do With Myself werd nummer 3 en You Don't Have To Say You Love Me, kwam op nummer 1. Die piekte dus beide wat hoger. Maar ja, alle drie zijn toch prachtige nummers om te horen. Het is hier vanuit Studio Ian alweer 11:15. Je luistert nog steeds naar de hittijdmachine met ondergetekende op Radio Emmeloord en RTV NOF. Dit zijn de Four Tops met Seven Rooms of Gloom uit 1967.

De Four Tops is een Amerikaanse muziekgroep van vier rhythm and blues zangers die succesvol waren in de jaren 60, 70 en 80 van de 20e eeuw. Een nummer van Marmalade heb ik hier opgezocht. Ook een prachtige reden om te horen. Ik moet er nou toch een beetje in ook krimpen, want ik heb nog een hele lijst klaarstaan. Maar we maken er nog wat moois van. The Loving Things uit 1968.

eigenlijk een van de allermooiste nummers die de Marmalade heeft gemaakt. Lovin' Things. Ja, Simon & Garfunkel. Die had ik vanavond ook nog niet gehad volgens mij. Maar ik heb hier mooi van een... ja, in de tijd had je Los Incas. En die hadden El Condor Pasa. Maar Simon & Garfunkel hebben dit nummer ook met hun opgenomen. En dat heet ook El Condor Pasa. Komt uit 1970.

Ja, deze eindigt heel rustig. En als je die van Los Incas hebt, daar komt er een heel stuk kabaal achteraan. Ja, 5 minuten voor middernacht. Wordt wel heel krap om nog een plaat. Maar ik had nog een mooie van Robin Gibb klaarstaan. Nou, ik zet hem er ook in. Gaat op nummer 7 bij de bel.

0: Ah, prachtig nummer om de avond mee af te sluiten.
1: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
2: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei uit Antwerpen. Door de oorlog is de zeestraat vrijwel geblokkeerd. Vracht wordt via Europese havens naar de Rode Zee vervoerd en daarna over land verder vervoerd. De Oekraïnse president Zelensky heeft sancties opgelegd aan zijn voormalige stafchef Andriy Bohdan. Een reden is niet gegeven. Zijn onderscheidingen worden ingetrokken, activa bevroren en de handel verboden. De maatregelen gelden voor 10 jaar. Bohdan suggereert zelf een verband met recente berichten over mogelijke corruptie rond Zelensky en zijn vrouw. De inzet van buitenlandse brandweerdiensten bij natuurbranden is niet langer meer nodig. Volgens minister Van Wil en het interregionaal beleidsteam zijn de grote natuurbranden onder controle. Dat betekent dat de internationale hulp uit België en Duitsland wordt beëindigd. De operationele inzet ligt weer volledig bij de regionale brandweerorganisaties in Nederland. Het is nu aan de Verenigde Staten om te kiezen tussen diplomatie of hervatting van de oorlog, dat zegt een Iraanse onderminister. Iran stuurde vrijdag een nieuw vredesvoorstel na eerdere afwijzing. Het land wil de straat van Hormuz openen, maar door onderhandelingen over het nucleaire programma van Iran wordt dit uitgesteld. Reden voor Amerika om het vredesplan af te keuren. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedemiddag, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Het Israëlische leger heeft erkend dat het een religieus gebouw heeft beschadigd in het zuiden van Libanon. In de plaats Jaroen werd een gebouw geraakt tijdens operaties tegen Hezbollah. Volgens het leger werd niet direct erkend dat het om een religieuze locatie ging en is verdere schade daarna voorkomen. Een illegale rave op een militair terrein in Zuid-Frankrijk heeft ongeveer 40.000 feestgangers getrokken. Autoriteiten waarschuwden voor onontplofte munitie die daar ligt vanaf de Tweede Wereldoorlog of zelfs langer geleden. Er waren geen grote incidenten, wel werd een onontplofte granaat verwijderd. Ongeveer 600 agenten en 45 brandweerlieden zijn ingezet. Frankrijk werkt aan nieuwe, strengere regels voor illegale feesten. Een groep Nederlandse toeristen is deze week geëvacueerd uit het Poolse Tatra-gebergte omdat hun tocht slecht was voorbereid. Eén persoon raakte vermist en werd later in Slowakije gevonden. Ook 5 Oekraïense toeristen moesten worden gered. Autoriteiten waarschuwen dat er boven de boomgrens nog sneeuw ligt en er risico's zijn. Containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei vanuit Antwerpen. Door de oorlog is de zeestraat vrijwel geblokkeerd. Vracht wordt via Europese havens naar de Rode Zee vervoerd en daarna verder over land vervoerd. Het weer tot slot. Vannacht zijn er opklaringen en valt langs de westkust en in het noordwesten nog een bui, mogelijk met onweer. Temperaturen liggen tussen de 10 en 13 graden bij weinig wind. Zondag begint zonnig, later ontstaan opnieuw buien. En de middagtemperaturen 18 graden aan zee en 23 graden in het oosten. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 2 uren.
1: RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Het Israëlische leger heeft erkend dat het een religieus gebouw heeft beschadigd in het zuiden van Libanon. In de plaats Jaroen werd een gebouw geraakt tijdens operaties tegen Hezbollah. Volgens het leger werd niet direct erkend dat het om een religieuze locatie ging en is verdere schade daarna voorkomen. Een illegale rave op een militair terrein in Zuid-Frankrijk heeft ongeveer 40.000 feestgangers getrokken. Autoriteiten waarschuwden voor onontplofte munitie die daar ligt vanaf de Tweede Wereldoorlog of zelfs langer geleden. Er waren geen grote incidenten, wel werd een onontplofte granaat verwijderd. Ongeveer 600 agenten en 45 brandweerlieden zijn ingezet. Frankrijk werkt aan nieuwe, strengere regels voor illegale feesten. Een groep Nederlandse toeristen is deze week geëvacueerd uit het Poolse Tatra-gebergte omdat hun tocht slecht was voorbereid. 1 persoon raakte vermist en werd later in Slowakije gevonden. Ook 5 Oekraïense toeristen moesten worden gered. Autoriteiten waarschuwen dat er boven de boomgrens nog sneeuw ligt en er risico's zijn. Containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei vanuit Antwerpen. Door de oorlog is de zeestraat vrijwel geblokkeerd. Vracht wordt via Europese havens naar de Rode Zee vervoerd en daarna verder over land vervoerd. Het weer tot slot. Vannacht zijn er opklaringen en valt langs de westkust en in het noordwesten nog een bui, mogelijk met onweer. Temperaturen liggen tussen de 10 en 13 graden bij weinig wind. Zondag begint zonnig, later ontstaan opnieuw buien. En de middagtemperaturen 18 graden aan zee en 23 graden in het oosten. En tot zover het nieuws.